0: Verdachte in de zaak Liana officieel in beschuldiging gesteld voor verkrachting en doodslag. Het 11-jarige meisje werd begin juni dood teruggevonden in een verlaten graansilo. Franse media melden dat een man is voorgeleid bij de onderzoeksrechter en dat hij eerder al bekend stond bij het gerecht voor zedenfeiten met minderjarigen. Vandaag een zonovergoten zomerdag met tropische temperaturen, alweer 30 graden. Vanaf morgen vrijdag zet de afkoeling langzaam in met 26 graden en kans op regen. Terwijl het weekend wisselend bewolkt, maar overwegend droog verloopt bij een milde 23 graden. En daar zullen heel wat mensen niet rouwig om zijn.
1: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: De zomer is hier.
4: Zomerradio.
0: En dat hoor je.
5: De zon en de muziek.
0: Radio Demerstad.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Knokke-Heijs is een man verdronken nadat hij gistermiddag in de problemen kwam in de Noordzee. Redders halen de man nog uit het water en probeerden hem op het strand te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. De identiteit van het slachtoffer en de exacte oorzaak van het incident zijn niet bekend. De politie heeft 5 verdachten opgepakt in een grootschalig internationaal onderzoek naar miljoenenfraude met valse cryptobeleggingen. Het gaat om 2 Belgen en 3 Nederlanders die zijn gevat in ons land, Cyprus en Griekenland. De bende maakte ruim 200 slachtoffers en sluisde tientallen miljoenen euro's achterover. Parketwoordvoerder Lies de Bond laat weten dat het hoogst onduidelijk is of de gedupeerden hun geld ooit zullen terugzien. Het Gentse Arbeidsauditoraat start een officieel strafonderzoek naar het zware gaslek van eergisteravond op een vrachtschip in de haven van Antwerpen. Dat onderzoek moet uitwijzen hoe het lek kon ontstaan en of alle veiligheidsprocedures zijn gevolgd. Na het incident moesten maar liefst 150 mensen naar het ziekenhuis voor verzorging. 25 liggen daar nog steeds. Door de aanhoudende hitte en de stormloop op terrasjes kampen Belgische drankproducenten met een acute tekort aan kleine glazen drankflesjes. Volgens Jeffrey Dieriks van drankenleverancier Depot 30 is de vraag naar glazen verpakkingen voor water en frisdrank de afgelopen dagen explosief gestegen. De Federatie van Belgische Drankhandelaars bevestigt de logistieke problemen en roept op om leeggoed zo snel mogelijk terug te brengen. In Frankrijk is de 41-jarige hoofdverdediger

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Knokke-Heijs is een man verdronken nadat hij gistermiddag in de problemen kwam in de Noordzee. Redders halen de man nog uit het water en probeerden hem op het strand te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. De identiteit van het slachtoffer en de exacte oorzaak van het incident zijn niet bekend. De politie heeft 5 verdachten opgepakt in een grootschalig internationaal onderzoek naar miljoenenfraude met valse cryptobeleggingen. Het gaat om 2 Belgen en 3 Nederlanders die zijn gevat in ons land, Cyprus en Griekenland. De bende maakte ruim 200 slachtoffers en sluisde tientallen miljoenen euro's achterover. Parketwoordvoerder Lies de Bond laat weten dat het hoogst onduidelijk is of de gedupeerden hun geld ooit zullen terugzien. Het Gentse Arbeidsauditoraat start een officieel strafonderzoek naar het zware gaslek van eergisteravond op een vrachtschip in de haven van Antwerpen. Dat onderzoek moet uitwijzen hoe het lek kon ontstaan en of alle veiligheidsprocedures zijn gevolgd. Na het incident moesten maar liefst 150 mensen naar het ziekenhuis voor verzorging. 25 liggen daar nog steeds. Door de aanhoudende hitte en de stormloop op terrasjes kampen Belgische drankproducenten met een acute tekort aan kleine glazen drankflesjes. Volgens Jeffrey Dieriks van drankenleverancier Depot 30 is de vraag naar glazen verpakkingen voor water en frisdrank de afgelopen dagen explosief gestegen. De Federatie van Belgische Drankhandelaars bevestigt de logistieke problemen en roept op om leeggoed zo snel mogelijk terug te brengen. In Frankrijk is de 41-jarige hoofdverdachte in de zaak Liana officieel in beschuldiging gesteld voor verkrachting en doodslag. Het 11-jarige meisje werd begin juni dood teruggevonden in een verlaten graansilo. Franse media melden dat een man is voorgeleid bij de onderzoeksrechter en dat hij eerder al bekend stond bij het gerecht voor zedenfeiten met minderjarigen. Vandaag een zonovergoten zomerdag met tropische temperaturen, alweer 30 graden. Vanaf morgen vrijdag zet de afkoeling langzaam in met 26 graden en kans op regen. Terwijl het weekend wisselend bewolkt, maar overwegend droog verloopt bij een milde 23 graden. En daar zullen heel wat mensen niet rouwig om zijn.
2: Een nieuw uur met de grond.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Knokke-Heijs is een man verdronken nadat hij gistermiddag in de problemen kwam in de Noordzee. Redders halen de man nog uit het water en probeerden hem op het strand te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. De identiteit van het slachtoffer en de exacte oorzaak van het incident zijn niet bekend. De politie heeft 5 verdachten opgepakt in een grootschalig internationaal onderzoek naar een miljoenenfraude met valse cryptobeleggingen. Het gaat om 2 Belgen en 3 Nederlanders die zijn gevat in ons land, Cyprus en Griekenland. De bende maakte ruim 200 slachtoffers en sluisde tientallen miljoenen euro's achterover. Parketwoordvoerder Lies de Bond laat weten dat het hoogst onduidelijk is of de gedupeerden hun geld ooit zullen terugzien. Het Gentse Arbeidsauditoraat start een officieel strafonderzoek naar het zware gaslek van eergisteravond op een vrachtschip in de haven van Antwerpen. Dat onderzoek moet uitwijzen hoe het lek kon ontstaan en of alle veiligheidsprocedures zijn gevolgd. Na het incident moesten maar liefst 150 mensen naar het ziekenhuis voor verzorging. 25 liggen daar nog steeds. Door de aanhoudende hitte en de stormloop op terrasjes kampen Belgische drankproducenten met een acuut tekort aan kleine glazen drankflesjes. Volgens Jeffrey Dieriks van drankenleverancier Depot 30 is de vraag naar glazen verpakkingen voor water en frisdrank de afgelopen dagen explosief gestegen. De Federatie van Belgische Drankhandelaars bevestigt de logistieke problemen en roept op om leeggoed zo snel mogelijk terug te brengen. In Frankrijk is de 41-jarige hoofdverdachte in de zaak Liana officieel in beschuldiging gesteld voor verkrachting en doodslag. Het 11-jarige meisje werd begin juni dood teruggevonden in een verlaten graansilo. Franse media melden dat een man is voorgeleid bij de onderzoeksrechter en dat hij eerder al bekend stond bij het gerecht voor zedenfeiten met minderjarigen. Vandaag een zonovergoten zomerdag met tropische temperaturen alweer 30 graden. Vanaf morgen vrijdag zet de afkoeling langzaam in met 26 graden en kans op regen. Terwijl het weekend wisselend bewolkt, maar overwegend droog verloopt bij een milde 23 graden. En daar zullen heel wat mensen niet rouwig om zijn.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Radio Deemerstad. Deemerstad. Deemerstad. Ja, radio. Tijdloos. En verfrissend.

0: dit 6 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: In Schaffen bij Diest hebben de laatste dagen 120 jongeren hun eerste parachutesprong gedaan. Vorige week kregen ze al een doorgedreven opleiding en deze week mogen ze nog 4 sprongen doen. De bedoeling is om te leren parachutespringen, maar ook om Defensie beter te leren kennen. De stage in Schaffen is een belangrijke marketingoperatie voor Defensie en voor de Special Forces. Opvallend veel deelnemers gaven aan dat ze een job bij Defensie wel zien zitten. De deelnemers maken niet alleen kennis met parachutespringen, ze doen ook een oriëntatieloop en krijgen een opleiding gevechtszwemmen. Gedurende de stage leren ze ook in groep marcheren. En dat kan er weer van pas komen voor een selectie van hen die op 21 juli meelopen met het défilé naar aanleiding van de Nationale Feestdag. De nieuwe hekken en de poort aan de parking tussen Sporting Hasselt en tennis- en padelclub Excelsior hebben de voorbije dagen voor heel wat vragen gezorgd bij sporters. Sommigen vreesden dat de parking opgesplitst zou worden tussen beide clubs, waardoor er minder parking beschikbaar zou zijn. Volgens schepen van mobiliteit Kevin Schouterden in Hasselt is dat niet het geval. De parking blijft openbaar. De poort dient uitsluitend om de veiligheid tijdens risicowedstrijden te verbeteren, horen we.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: We kennen de finale van het WK voetbal, Argentinië-Spanje. Titelverdediger Argentinië won met 1-2 van Engeland na een indrukwekkend slotkwartier. Voetbalanalist Janko Beekman.
5: De eerste helft die was eigenlijk niet om aan te zien langs beide kanten. Amper doelgevaar, heel veel fouten, heel veel duels, heel veel opstootjes. De tweede helft kwam Engeland dan op voorsprong. Maar wat ik heel stref vond was hoe Argentinië daarna de knop meteen heeft omgedraaid. En intern hebben laten zien dat ze wel degelijk heel goed kunnen voetballen. Dat niet alleen Lionel Messi dat kan. En voor mij staan ze echt wel terecht in die finale.
4: Zondagavond om 9 uur wordt die finale gespeeld. Zaterdagavond speelt Engeland de kleine finale tegen Frankrijk. De brandweerman die mogelijk de brand in Fontainebleau heeft aangestoken, blijft vastzitten. Dat heeft het Franse gerecht beslist. Het gaat om een jongen van 18. Hij had bekend dat hij met benzine enkele takjes in brand had gestoken, maar zei later dat dat niet klopte. Die brand in de buurt van Parijs heeft al meer dan 2000 hectare natuur verwoest. De VS zegt dat zijn nieuwe aanvallen op Iran voorbij zijn. Dat laat het Amerikaanse leger zelf weten. Gisteren waren er opnieuw een reeks raket- en drone-aanvallen op Iraanse doelwitten. De bedoeling was om Iran buitenspel te zetten in die belangrijke straat van Hormuz. Volgens Iran zijn er al zeker 35 doden gevallen bij Amerikaanse bombardementen de afgelopen week. We krijgen een overwegend zonnige dag met temperaturen die schommelen tussen 32 graden in de Kempen en 25 aan zee. Morgen meer wolken en een paar graden minder, 30 in het binnenland, aan zee opnieuw iets frisser. De dagen nadien koelt het nog wat meer af.

aanleggen van straten en parkings tot opritten en terrassen. Bij PMC Wegenwerken krijgt u vakmanschap en een perfecte afwerking. Wij werken met duurzame materialen. Of het nu gaat om bestrating, riolering of industrieterrein. Ontdek meer op pmc-wegenwerken.com.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad Wereldnieuws.
3: Als je slachtoffer wordt van phishing, dan krijg je binnenkort makkelijker je geld terug van de bank. Daar gaat de bevoegd minister Beenders voor zorgen, dat schrijft HLN. Banken schuiven de schuld te makkelijk in de schoenen van de klant, vindt Beenders.
4: We zien vandaag in de feiten dat de bank eigenlijk nooit terugbetaald. En elk slachtoffer moet dan naar de rechtbank gaan om eigenlijk aan te tonen dat hij slachtoffer is van phishing en dat het niet te goeder trouw is gebeurd. En dat is eigenlijk waar we nu op gaan ingrijpen. We gaan heel duidelijk maken wat is toegestaan en wat is niet toegestaan. En dat is cruciaal om een terugbetaling te krijgen voor een bank.
3: Het gaat dan bijvoorbeeld over het doorklikken op een link die je naar een valse bankpagina brengt. Morgen dient Beenders het wetsvoorstel in. Het arbeidsauditoraat van Gent opent een strafonderzoek naar het gaslek op een vrachtschip in de haven van Antwerpen. Dat lek ontstond dinsdagavond. Meer dan 150 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. 25 van hen liggen daar nog steeds. Het arbeidsauditoraat wil nu onderzoeken hoe het lek is ontstaan en of alle regels gevolgd zijn. Het lek legde het scheepvaartverkeer een lange tijd stil. De brandweerman die mogelijk de brand in Fontainebleau heeft aangestoken, blijft vastzitten. Dat heeft het Franse gerecht beslist. Het gaat om een jongen van 18. Hij had bekend dat hij met benzine enkele takjes in brand had gestoken, maar zei later dat dat niet klopte. Die brand in de buurt van Parijs heeft al meer dan 2000 hectare natuur verwoest. En we kennen de finale van het WK voetbal, Argentinië-Spanje. Titelverdediger Argentinië won met 1-2 van Engeland na een indrukwekkend slotkwartier. Voetbalanalist Janko Beekman.
5: De eerste helft die was eigenlijk niet om aan te zien langs beide kanten. Amper doelgevaar, heel veel fouten, heel veel duels, heel veel opstootjes. De tweede helft kwam Engeland dan op voorsprong. Maar wat ik heel stref vond was hoe Argentinië daarna de knop meteen heeft omgedraaid. De internen hebben laten zien dat ze wel degelijk heel goed kunnen voetballen. Dat niet alleen Lionel Messi dat kan. En voor mij staan ze echt wel terecht in die finale.
3: Zondagavond om 9 uur wordt die finale gespeeld. Zaterdagavond speelt Engeland de kleine finale tegen Frankrijk. Ja, en met die overwinning van Argentinië doet Lionel Messi een goede zaak voor de gouden schoen. Die gaat naar de speler met het meeste doelpunten dit WK. Messi heeft er nu 8 en dat is evenveel als de Fransman Kylian Mbappé. Maar Messi gaf ook 4 assists en ook dat telt mee. Zowel Messi als Mbappé moeten wel nog spelen op dit WK, dus er kan nog van alles veranderen. De Noor Erling Haaland staat op plaats 3 met 7 goals. We krijgen een overwegend zonnige dag met temperaturen die schommelen tussen 32 graden in de Kempen en 25 aan zee. Morgen meer wolken en een paar graden minder, 30 in het binnenland, aan zee opnieuw iets frisser. De dagen nadien koelt het nog wat meer af.

0: Dance All Day is een zeer moeilijke opgave in deze hete, bangelijke, warme dagen. Wang Chung. Goedemorgen. Nee, het is toch waar, het is verschrikkelijk warm, jongens. Ik ben zelfs te lui om naar de vrouwen te kijken.
1: Hé, hey, Rudy van Vlaanderen.
2: Hey, gedacht.

Dat is speciaal, hè? Een radiomaker die houdt van echte vrouwen. Ja, maar dat gebeurt niet meer, hè? Moordgrieten, goedemorgen allemaal, hartelijk welkom. Het kledingadvies vandaag bij dit warme weer is... kort, hè? Kort gerokt, hè? Ja, maar anders help ik u zoeken in uw kast, hè? I can help, hè? Ik zoek mee, hè? Hier is Billy...

0: Heb je een oude Mazoutank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw Mazoutank-expert. Is je Mazoutank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe Mazoutank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige Mazoutanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij Mazoutanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als Mazoutank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe Mazoutank ook voor de buitendienststelling van de oude Mazoutank. Bij De Kessel is uw Mazoutank in goede handen.
1: Klein Duimpje in Veerle-Laagdal is uw woody-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals pleats, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
2: Ook badgerief, geboortecadeautjes en geboorteuitzet. Zomersolde, koppelverkoop. 3 plus 1, 4 plus 1 gratis. Met kortingen van 10, 20, 30 en 40%. Bij aankoop van een zomerpyjama maar voor kids van 0 tot 16 jaar een paar kousen bovenop de korting gratis. Telkens op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag tot 31 juli.
1: Klein Duimpje, Veerledorp 71, Veerle-Laagdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres. Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette. HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
3: Een nieuwe of tweedehandswagen?
4: Bij Groep Govaerts grijp ook jij je kans.
3: Groep Govaerts, in Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
4: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
3: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
4: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
3: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
4: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
3: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
4: Erkend door de meeste verzekeringen.
3: Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
4: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.

Daar stond hij en ja, we zijn zelfs al een beetje afgunstig na al deze warme dagen, maar hij stond daar niet voor zijn plezier, hè? John Paul Young, You Left Me, Standing in the Rain, dat is een ander paar mouwen uiteraard. En misschien komt er vrijdag hier en daar bij ons wel een buitje waar we dan ook kunnen gaan instaan. Hè? Maar echt, het weer gebroken, dat zal het niet zijn, zeggen de weermannen. Hoeft ook niet, hè? Gewoon even dat we ons eens kunnen wassen, zo, dat is genoeg. Hè? Louis Neefs, ach Martine, hoe kan ik je hart verdienen?

Ach, Martine. Nee, het is niet Martine, het is Marie Myriam. Het verhaal van de vogel en het kind komt eraan. L'oiseau et l'enfant. En dat doet ons wat denken aan het liedje van de vogel. Ach, Merlijn, een grote vogel wil ik zijn. Dat kennen we nog, hè? Van Tim Visterin. Kijk, dat is de reden waarom wij zo heel duidelijk trachten te articuleren. Het is namelijk Visterin en niet Pisterin, hè? Want ik ken u, hè? Kom maar.

en de titel van hun liedje is zo een proef op het grote ingangsexamen voor DJ's. The Day That Curly Billy Shut Down Crazy Sam McGee. Als je dat niet kunt uitspreken, dan kun je eventueel nog gaan voor dokter of voor tandarts, maar niet voor DJ, hè. Dat zal niet waar zijn, hè. Vrijdag en zaterdag vanaf 13 uur vindt Rock Herk plaats op de terreinen van het Olmenhof in Herk de Stad, waarbij je tal van groepen live aan het werk kunt zien. Die mannen zijn daar ook, hè, want anders is het niet live. Hè. Tot en met volgende week woensdag de 22e zijn kaarten te bekomen bij de Gidsenbond van Scherpenheuvel-Zichem voor deelname aan de themawandeling in Testelt op 26 juli. Het aantal deelnemers is beperkt tot 25. En er wordt al gevoetbald, niet alleen op het WK. De oefenwedstrijden zijn ook al begonnen. Volgende week dinsdag op onze nationale feestdag. 21 juli, 19:30 avonds, SC Aarschot tegen RWL Sport A. Moeilijke namen zijn dat allemaal, zeg. Ja, maar serieus, ik zeg het, als je geen goede diploma's hebt, dan kan je nooit radiomaker worden, hoor. En voor podcasts is het nog veel erger, hè? Maar ja, daar is ook verschrikkelijk veel geld mee te verdienen, hè? Dat is alleen voor de slimste mensen onder ons. Betty Midler, The Beast of Burden, een lastdier. Ben ik u tot last, dan verontschuldig ik mij al op voorhand.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Terence Trent D'Arby over The Wishing Well. Dat is zo'n plas, zo'n bron waar je alles mag vragen. Behalve één ding. En dat ene ding is namelijk... Je kan daar niet vragen dat de maker van dit programma niet zingt.

0: hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
1: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
2: Ja, ik zie alles hoor.
1: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
2: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
1: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
1: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
4: Zondag 19 juli, de 18e Hagelandse Gordel. Een fietsevenement voor jong en oud met start- en stopplaatsen op land- en tuinbouwbedrijven. 6 verschillende routes, afhankelijk van de vertrekplaats. 1 grote ronde van 79 kilometer. 2 middellange rondes van 50 kilometer tussen Assen-Kortenaken en Herk de Stad. Of tussen Hoelede-Bunsbeek en Capelle. 3 kleine rondes van 25 tot 30 kilometer tussen Assen-Capelle, Kortenaken, Herk de Stad of Bunsbeek-Hoelede. Nieuw, 2 gravelroutes op GPS. Met 4 vertrekplaatsen, Assen-Capelle, 50 kilometer. Bunsbeek-Kortenaken, 58 kilometer. Inschrijven vanaf 8 uur tot 15 uur. Hapje, tapje en betalen ter plaatse. €4 voor leden, €6 voor niet-leden. Kinderen tot 12, gratis. Alle info, hagelandsegordel.be.
5: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doet er iets aan.
6: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
7: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
5: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
8: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op 1 dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
9: Heiligenbormstraat 30, Alke.
10: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weigernieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbyser kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
11: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
10: Kies voor Tunnelserres van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

0: Beetje verrassend toch wel, vind ik, hè, Susie Quattro. En She Is In Love With You. En kan je die liefde beantwoorden? Dat is de vraag, hè, als je vrouw en kinderen hebt. En ik heb dat speciaal voor u opgezocht op de website van secondlove.be. En ja, daar zeggen ze dat dat kan. Dat is haalbare kaart.
1: Dreaming, I'm always dreaming.

0: Je wordt wakker op een morgen.
1: If you hear work late.
0: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
0: En je oude moeder dekt de tafel.
1: You see the same old thing.
0: En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Hands, cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
0: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You can't travel with me.
0: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him

Robinson, You Got It. En McQueen, Clark en Hillman, die waren aan hun boekhouder gaan vragen hoe ze hun vrouwen moesten afschrijven. En die zei, nee, je mocht dat zo niet doen. Don't you write her off like that.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad Wereldnieuws.
3: Als je slachtoffer wordt van phishing, dan krijg je binnenkort makkelijker je geld terug van de bank. Daar gaat bevoegd minister Beenders voor zorgen, dat schrijft HLN. Banken schuiven de schuld te makkelijk in de schoenen van de klant, vindt Beenders.
4: We zien vandaag in de feiten dat de bank eigenlijk nooit terugbetaald. En elk slachtoffer moet dan naar de rechtbank gaan om eigenlijk aan te tonen dat hij slachtoffer is van phishing en dat het niet te goeder trouw is gebeurd. En dat is eigenlijk waar we nu op gaan ingrijpen. We gaan heel duidelijk maken wat is toegestaan en wat is niet toegestaan. En dat is cruciaal om een terugbetaling te krijgen voor een bank.
3: Het gaat dan bijvoorbeeld over doorklikken op een link die je naar een valse bankpagina brengt. Morgen dient Beenders het wetsvoorstel in. Ons land gaat voor het eerst eigen militaire satellieten lanceren, dat meldt de Tijd. Volgens defensieminister Theo Franken gaat het om tientallen satellieten, goed voor een investering van 200 miljoen. Ze zullen satellietbeelden maken, want nu zijn we daarvoor nog afhankelijk van Franse toestellen. Tegen 2030 wil Franken dat dus zelf doen. De brandweerman die mogelijk de brand in Fontainebleau heeft aangestoken, blijft vastzitten. Dat heeft het Franse gerecht beslist. Het gaat om een jongen van 18. Hij had bekend dat hij met benzine enkele takjes in brand had gestoken, maar zei later dat dat niet klopte. Die brand in de buurt van Parijs heeft al meer dan 2000 hectare natuur verwoest. En sport, Argentinië tegen Spanje. Dat wordt de affiche van de finale van het WK voetbal. Titelverdediger Argentinië klopte gisteravond Engeland met 1-2 in een indrukwekkend slotkwartier. Voetbalanalist Janko Beekman keek ook.
5: De eerste helft die was eigenlijk niet om aan te zien langs beide kanten. Amper doelgevaar, heel veel fouten, heel veel duels, heel veel opstootjes. De tweede helft kwam Engeland dan op voorsprong. Maar wat ik heel stref vond was hoe Argentinië daarna de knop meteen heeft omgedraaid. Argentinië hebben laten zien dat ze wel degelijk heel goed kunnen voetballen, dat niet alleen Lionel Messi dat kan. En voor mij staan ze echt wel terecht in die finale.
3: Die finale wordt zondagavond gespeeld om 9 uur. Zaterdagavond spelen Engeland en Frankrijk voor de derde plaats. En dan nog goed nieuws voor wie fan is van Patsers. Toch als het over de films gaat, want er komt een derde, Patsers for Life. Dat hebben regisseurs Adil El Arbi en Bilal Fallah aangekondigd. Opvallend, ze gaan hem niet zelf regisseren. Dat gebeurt door Kobe van Steenbergen, die producer was bij de vorige films. Patsers for Life komt in oktober volgend jaar in de cinema. Zonnig en warm vandaag met temperaturen die schommelen tussen 32 graden in de Kempen en 25 aan zee. Morgen meer wolken en een paar graden minder, 30 in het binnenland, aan zee opnieuw iets frisser. Het weekend wordt gevoelig frisser, maar overwegend droog.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Geef mij alstublieft een man voor na middernacht. Als het een beetje afgekoeld is, want ja, eigenlijk is het veel te warm om te werken, veel te warm om te zingen. Maar ja, kijk ja, je kent ons, hè, we zijn wij freaky boys, hè.

Het is gewoon, ja. Goedemorgen. Ik deem er nog een beetje verder tot een uur of negen. Samen met u hier in de radio en karaoke show. We zingen met Tarkan voor de mensen die Turks onder de knie hebben. Zijn er? Ah, fantastisch. En er is Bruce Springsteen. Pas op, maar dat is de moeilijke. Hè? Het is The Hungry Heart.

0: Ook dit jaar is er weer de Truckshow in Bekkevoort. 7, 8 en 9 augustus. Vrijdag 7 augustus eten, drankstandjes en DJ Vormax vanaf 21 uur. Zaterdag 8 augustus rondrit met de minder valide. Country namiddag. S'avonds een lichtjesshow en tal van optredens. En DJ Kenny de Jong. Zondag 9 augustus het konvooi door het Hageland. Doorlopend kinderanimatie, kermis en een springkasteel. En tal van optredens. Met onder meer Samson en Marie, Gebruurs, Louis Flion, Christophe, VC de Gies. En s'avonds de Foute Truckersparty met Aster Globert. Meer info op vz2truckersforlifebekkevoort.be.
1: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
2: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
1: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
2: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
3: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meldertsestraat nummer 8.
1: V&D, denkt met u mee.

Cry to Me van Precious Wilson. Mevrouw Wilson in The Lord of the Rings, ook bekend als My Precious. Wies manneke, hè. 1968, het is Dusty Springfield op Radio Demerstad. De zoon van meneer Pastoor, the son of a preacher man. Billy

Dusty Springfield, van Dorst gesproken, dat wisten jullie nog niet. We hebben met de vakbond op de tafel geslagen, hier bij Radio Demerstad. En we hebben ook, zoals op het WK, een hydration break. Dat betekent dat we ons op dit tijdstip nu, kijk zie, mag ik mij iets uitgieten? Fris drankje, want anders is het veel te warm, hè, jongens, houden wij dat niet vol, hè. Voor de mensen die erin geïnteresseerd zijn, het is een Gouden Carolus Whisky Infused. Hey, wij drinken weer geen bazaar, hè, zeg. Fleetwood Mac, you make loving fun.

Gary U.S. Bonds, This Little Girl. Ja, maar toch maar opletten met kleine meisjes. Het kleine meisje Caroline Genet, die kende wel, hè? Die heeft €880.000 gespendeerd aan een podcast. Daar kunnen wij op zijn minste 8 jaar radio mee maken, zeg. Allee, bon, gezondheid. Chin chin, Richard Anthony.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Warme dag. De coolste classics. Demerstad.

Als je wint, dan heb je vrienden. Zo heeft Tim Merlier, de sprinter van de Soudal, al een paar dagen echte vrienden gehad. Maar gisteren piste hij toch iets te kort in de Tour de France. Maar kijk, je kan het niet allemaal hebben. Dit is Radio Demerstad. Het is de radio- en karaoke-show, het festival der Vloemingen. Het is de Mambo Mambo van Lou Bega.

0: zondag 19 juli, de 18e Hagelandse Gordel. Een fietsevenement voor jong en oud met start- en stopplaatsen op land- en tuinbouwbedrijven. 6 verschillende routes, afhankelijk van de vertrekplaats. 1 grote ronde van 79 kilometer. 2 middellange rondes van 50 kilometer tussen Assen-Kortenaken en Herk de Stad, of tussen Hoelede-Bunsbeek en Capelle. 3 kleine rondes van 25 tot 30 kilometer tussen Assen-Capelle, Kortenaken, Herk de Stad of Bunsbeek-Hoelede. Nieuw, 2 gravelroutes op GPS met 4 vertrekplaatsen. Assen-Capelle, 50 kilometer. Bunsbeek-Kortenaken, 58 kilometer. Inschrijven vanaf 8 uur tot 15 uur. Hapje, tapje en betalen ter plaatse. €4 voor leden, €6 voor niet-leden. Kinderen tot 12, gratis. Alle info, hagelandsegordel.be.
1: Wacht eens, wat is dat ding?
2: Instappen.
1: Frameloze deuren. En dat scherm.
2: Gordel om.
1: Hoeveel pk heeft dit ding?
2: Genoeg.
1: En waar kan ik er een vinden?
2: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
3: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit. Voor iedereen.
0: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 160.
4: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerrenovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobs Verwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobs Verwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be. 016 502 270.

Aha en Take On Me. Andere vraag, wie wint het WK? Niet alleen hebben de Spanjaarden onze Belgen behoorlijk afgehouden, maar nu ook al de Fransen, dus ja, die zie ik het wel halen hoor. Die mannen lachen er niet mee. Vanmiddag vanaf 5 uur vindt Rock Herk Encore plaats op de mainstage van het Olmenhof in Herk de Stad. Met diverse live optredens. En tot en met 20 augustus kan je elke woensdag om 19 uur met Ferm de fiets op in Waanrode. De startplaats is de Torendraaiers. Als het de contendraaier maar niet is, of... Maar dat mag ook, ja. Oké, afgesproken. Roger Glover met de zanger Ronnie Dio. Het is Love Is All.

dat u dan wel antwoordt als ik vraag, kom ons af, want anders weet ik dat je er niet zijt, hè. Garrett Gates, Any One of Us, dat doet de deur dicht van dit festival. En ik zie je morgen, zonder tegenspraak. I've been

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De industrie en de bouwsector krijgen klappen. In die sectoren waren in juni zo'n 13.000 jobs minder dan een jaar eerder. Dat blijkt uit de arbeidsbarometer van HR-dienstverlener SD-Works. Het ziet er niet goed uit, waarschuwt Bart Pollentier van SD-Works.
4: Wanneer we naar onze cijfers kijken, zien wij een relatief veerkrachtige arbeidsmarkt. Maar uiteraard moeten we wel rekening houden met een lager ondernemersvertrouwen, hogere energieprijzen en een afzwakkende economie. Bovendien zien wij ook dat bedrijven in bevragingen aangeven dat ze de komende maanden minder willen aanwerven en meer ontslagen verwachten.
3: De tegenovergestelde beweging in de dienstensector, winkels, horeca en transport bijvoorbeeld. Daar zijn er zo'n 14.000 jobs bijgekomen in vergelijking met vorig jaar. In Tilse Stokkum in Limburg moet de brandweer nog uren nablussen na de natuurbrand van gisteravond. De grond is nog zo droog en op sommige plekken zit er nog veel warmte in de grond dat het zomaar opnieuw zou kunnen branden. Mogelijk werd het vuur aangestoken, maar dat wordt nog onderzocht. Ons land gaat voor het eerst eigen militaire satellieten lanceren, dat meldt de Tijd. Volgens defensieminister Theo Franke gaat het om tientallen satellieten, goed voor een investering van 200 miljoen euro. Ze zullen satellietbeelden maken, nu zijn we daarvoor nog afhankelijk van Franse toestellen, maar tegen 2030 wil Franke dat dus zelf doen. In Londen heeft de politie een man opgepakt omdat hij ermee dreigde politicus Nigel Farage van het rechtse Reform UK dood te schieten. Hij heeft dat op X gezet, vlak voor de lokale verkiezingen. De man is intussen weer vrij terwijl het onderzoek loopt. Vorige week werd nog een oud politica van Reform UK bij haar thuis vermoord. En sport Argentinië-Spanje wordt de affiche van de finale van het WK voetbal. Titelverdediger Argentinië klopte gisteravond Engeland met 1-2 in een indrukwekkend slotkwartier. Voetbalanalist Janko Beekman keek ook.
5: De eerste helft die was eigenlijk niet om aan te zien langs beide kanten. Amper doelgevaar, heel veel fouten, heel veel duels, heel veel opstootjes. De tweede helft kwam Engeland dan op voorsprong. Maar wat ik heel stref vond was hoe Argentinië daarna de knop meteen heeft omgedraaid. De internen hebben laten zien dat ze wel degelijk heel goed kunnen voetballen, dat niet alleen Lionel Messi dat kan. En voor mij staan ze echt wel terecht in die finale.
3: Die wordt zondagavond gespeeld om 9 uur. Zaterdagavond spelen Engeland en Frankrijk voor de derde plek. Zonnig en warm vandaag met temperaturen die schommelen tussen 32 graden in de Kempen en 25 aan zee. Morgen meer wolken en een paar graden minder, 30 in het binnenland, aan zee opnieuw iets frisser. Het weekend wordt gevoelig frisser, maar overwegend droog.

De nieuwe donderdag in Limburg en Vlaams-Brabant. Het begon al met een aangename ochtendspits. Dankjewel Rudy voor het Festival van Vlaanderen. De Maisonettes waren dat uit de 80s en Heartache Avenue. Vandaag en morgen met zijn herdenkingsdagen op het Paleis in Brussel. Niet omdat het volgende dinsdag nationale feestdag is, maar gebeurtenissen uit het leven van prinsen en koningen. Hier hoor je nog eens wat. Welkom op de werkvloer. Het is donderdag 16 juli. Een hele goede morgen.

0: Abstract, nail styling en more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.
1: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
2: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
3: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
2: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
3: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
4: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
5: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord.

Goed dat je het bekijkt, hè? Die Good Times. Radio Demerstad staat op in de wagen, thuis, op de werkvloer. Aangename muziek terwijl je bezig bent. Arbeidsvitaminen op donderdagvoormiddag. De Good Times van Chic uit 1979. We hebben straks weer een koffiemoment om 9:50. We hebben nog een aantal verhalen op de werkvloer over ondernemers en handelszaken. Neem nu bijvoorbeeld Maxi Snack in Aarschot. Ook de derde vestiging zal binnenkort de deuren sluiten. En dan is er ook nog het proces van de politie in Groot-Brittannië. Dat zal ook niet van een leien dakje lopen. Dit is Flash in the Pan, Midnight Man uit het midden van de 80's.

hits uit de 80's. En uit die periode luisteren we ook heel vaak naar liedjes van The Police. In Groot-Brittannië is op dit moment het proces lopende van The Police. Het gaat in de rechtszaak over de royalties van één liedje. Eén liedje, Every Breath You Take. Maar ja, wie van de drie, hè? Wie van de drie krijgt de centjes, de royalties van dat liedje? En toch is er vandaag een sprankeltje van feest. Maar daar gaan we straks over praten in de koffiecorner om 10:10. Dit zijn de Ramblers.

0: VND in Halen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Melkertse straat 8.
1: Alle verf en alle materialen vind je bij VND in Halen.
2: Zie je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de voortherkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
3: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektriksters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijs.

0: www.bnv.be. Bel of sms 0468-5168-91. Trick en Fix. U wil een trickster met verstand van zaken.
1: Te droog in de zomer. Geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten. En als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtse, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
2: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.

deze week. Gisteravond en eergisteren waren de opnames van Tien om te zien op de Zeedijk in Middelkerke. En als afsluiters mochten Belle Peres en Niels de Stadsbader en gisteren Milkink en K3 nog een mini-concertje geven. Een amazing moment op donderdagvoormiddag op de werkvloer. Oh ja, lele. Radio Demerstad. En we zingen gewoon verder.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De camera's voor de trajectcontrole op de Halense baan in Diest worden op dit moment geïnstalleerd. Die is voor alle duidelijkheid nog niet actief, dat is pas in september zo. Ter hoogte van de Action op de Leuvense Steenweg komt er een ANPR-camera die registreert wie de stad in en uitrijdt om de veiligheid te verhogen. Die camera wordt binnen een tweetal weken geactiveerd, een maand eerder dus dan de trajectcontrole. De kermis in Diest past zijn openingsuren aan door de hitte. Van maandag tot en met vrijdag opent de kermis pas om 4 uur in de namiddag. Enkel op woensdag, als het al markt is, gaat de kermis open vanaf 11 uur. De Hagelandmarkt verhuist dan voor één keer naar de Koning Albertstraat. Pas vanaf zaterdag openen de attracties in Diest terug om 2 uur in de namiddag. Vanaf dan wordt ook koeler weer voorspeld.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: In deels de Stokkum in Limburg blijft de brandweer nablussen na een natuurbrand gisteren. De grond is er kurkdroog en het vuur zou dus snel terug kunnen oplaaien. Ook in Genk was er een natuurbrand, die is intussen wel onder controle. De oorzaak van de branden wordt nog onderzocht. Mogelijk werden ze aangestoken. De industrie en de bouwsector krijgen klappen. In die sectoren waren er in juni zo'n 13.000 jobs minder dan een jaar eerder. Dat blijkt uit de arbeidsbarometer van HR-dienstverlener SD Works. Het ziet er niet goed uit, waarschuwt Bart Pollentier van SD Works.
5: Wanneer we naar onze cijfers kijken, zien wij een relatief veerkrachtige arbeidsmarkt. Maar uiteraard moeten we wel rekening houden met een lager ondernemersvertrouwen, hogere energieprijzen en een afzwakkende economie. Bovendien zien wij ook dat bedrijven in bevragingen aangeven dat ze de komende maanden minder willen aanwerven en meer ontslagen verwachten.
4: De tegenovergestelde beweging in de dienstensector, winkels, horeca en transport bijvoorbeeld. Daar zijn er zo'n 14.000 jobs bijgekomen in vergelijking met vorig jaar. En in Myanmar in Azië zijn deze maand al meer dan 500 doden gevallen bij scheepsrampen, dat melden de Verenigde Naties. Twee boten kapseisden er voor de kust. De slachtoffers zijn Rohingya, dat is een onderdrukte minderheid in het land. Wellicht probeerden ze te vluchten voor het regime daar. Zonnig en warm vandaag, met temperaturen die schommelen tussen 32 graden in de Kempen en 25 aan zee. Morgen meer wolken en een paar graden minder, 30 in het binnenland, aan zee opnieuw iets frisser. Het weekend wordt gevoelig frisser, maar overwegend droog.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

vandaag 16 juli. Vandaag en morgen zijn er herdenkingsdagen op het paleis in Brussel. Je weet, je kan het paleis ondertussen nog terug bezoeken. Dat was de afgelopen 3 jaar niet het geval. Maar de deuren staan open. Maar je moet wel even reserveren als je bij Philippe en Mathilde op bezoek wil gaan. Niet omdat het volgende dinsdag nationale feestdag is, maar gewone gebeurtenissen uit het leven van de prinsen en de koningen. Hier hoor je nog eens wat en beleef je de zomer van 2026.

0: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
1: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
2: Solar Assistance to the rescue!
3: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
1: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
3: Ontdek meer op solarassistance.be.
0: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0498-31-37-19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
4: Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

Achter elk liedje zit wel een heel bijzonder verhaal. En dit is zo eentje waar je nog altijd, na al die jaren, kippenvel van krijgt. Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree. Het kwam uit in 1973. Tony Orlando en Down. Ja, die gele sjaal rond de oude eik. We zijn eigenlijk wel nooit te weten gekomen of die bus ook gestopt is, hè?

De dames van Sister Sledge. Classics op de werkvloer op donderdag voormiddag. He's just a runaway. Na 30 jaar heeft Maxi Snack in Aarschot de deuren definitief gesloten. Dat gebeurde net voor de zomervakantie begon. Maxi Snack, ja, dat was in betere tijden een zaak actief op 3 locaties. En nu is ook de vestiging aan de Herselse Steenweg in Aarschot gesloten. Het nieuws van bij ons, dat krijg je hier bij Radio Demerstad op de werkvloer tussen 9 en 11. Blijf erbij voor Benny Nijman.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Donderdagvoormiddag de arbeidsvitamine bij Radio Demerstad. Bruno Mars was daar vandaag bij. Just the way you are. Volgende dinsdag, 21 juli, ja, onze nationale feestdag. Vandaag en morgen geen feest, maar wel een herdenking op het paleis in Brussel. Morgen zal het 75 jaar geleden zijn dat de toenmalige prins Boudewijn gekroond werd tot koning der Belgen. Dat was de dag na de troonafstand van zijn vader Leopold III. Want dat gebeurde op de 16e juli. Hij had 17 jaar op de troon gezeten en overleed op 82-jarige leeftijd. Dat was in 1983. Het is een beetje geschiedenis op het paleis. Maar morgen dus de herdenking van de toenmalige prins Boudewijn, die gekroond werd tot de vijfde koning der Belgen.

Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen ze...

0: www.bnv.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix. U wil een tricksters met verstand van zaken.
1: Govaerts Groep. Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.

Say you, say me, Lionel Richie. Wij hebben vandaag gesproken over de herdenkingen die er vandaag en morgen zijn op het paleis. Morgen zal het dus 75 jaar geleden zijn dat de toenmalige prins Boudewijn gekroond werd tot de vijfde koning der Belgen. We don't talk anymore. Allee, Cliff, hoe kom je daar nu bij? We gaan wel aan een aperitiefje beginnen en dan is het tijd voor de lunchradio. En morgen zijn we er weer op de werkvloer tussen 9 en 11. Tot morgen.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: CVO, het onderwijs, heeft eigenlijk goed geboerd afgelopen schooljaar. Het volwassenenonderwijs kreeg vanaf het afgelopende schooljaar wel een reeks opvallende besparingsmaatregelen opgelegd. De omkadering werd structureel ingeperkt en de inschrijvingsgelden werden fors opgetrokken. Maar toch kunnen ze bij CVO-onderwijs uitpakken met opvallende cijfers. De schoolgroep leverde meer dan 180 diploma's secundair onderwijs af en 300 cursisten mochten een certificaat voor een van de andere opleidingen ophalen. Ja, voor wie op latere leeftijd een diploma secundair wil halen, kan het een belangrijk keerpunt zijn in het leven. Het gaat vaak over mensen die door omstandigheden het normale schoolparcours hebben onderbroken of over nieuwkomers in het land. En dan naar Limburg, de site van het Limburgs Oncologisch Centrum aan het ZOL in Genk. Daar werd voor het eerst een online adaptieve radiotherapie uitgevoerd met de ethos van Siemens Healthineers. Online adaptieve radiotherapie betekent dat het bestralingsplan pas op het moment van de behandeling definitief wordt afgestemd. Terwijl de patiënt op de bestralingstafel ligt, wordt een scan gemaakt. Op basis daarvan wordt het doelgebied en de omliggende organen met behulp van AI in beeld gebracht. Dan wordt er ter plaatse een bestralingsplan berekend, waardoor de behandeling maar 20 tot 25 minuten duurt. De primeur markeert de start van een innovatieve techniek die de komende jaren verder wordt uitgerold.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Rond deze tijd komt de droogtecommissie samen. Die bekijkt of er extra maatregelen nodig zijn om water te besparen. Expert Patrick Willems zit daarin. Een sproeiverbod is voorlopig niet nodig, zegt hij.
5: Dat is nog niet aan de orde. De drinkwaterbedrijven geven aan dat er op dit ogenblik nog voldoende reserve is. En dat heeft ook te maken met de regen die we de afgelopen maanden wel wat gehad hebben. Maar natuurlijk, ja, als de droogte de ganse zomer zou aanhouden, dan zou het eventueel wel kunnen zijn dat we naar het einde van de zomer toe wel drinkwaterproblemen gaan krijgen.
4: Zuinig zijn met drinkwater is dus de boodschap. Intussen blijft de brandweer in Deelse Stokkum in Limburg nablussen na een natuurbrand gisteren. De grond is kurkdroog en het vuur zou snel terug kunnen oplaaien. Ook in Genk was er een natuurbrand, maar die is intussen onder controle. De oorzaak van die twee branden wordt nog onderzocht. Mogelijk werden ze aangestoken. En Jurassic Park-acteur Sam Neill is overleden aan een longontsteking. Dat bevestigt zijn woordvoerder. Neill was 78. Maandag raakte bekend dat hij overleden was, maar het was niet duidelijk hoe. Sam Neill heeft ook een tijd tegen kanker gevochten, maar op het moment van zijn overlijden was hij kankervrij. Veel zon en warm, 32 graden in het binnenland en 25 aan de kust. Morgen meer wolken en een paar graden minder. 30 in het binnenland, aan zee opnieuw iets frisser. Het weekend wordt gevoelig frisser, maar overwegend droog.

0: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.
1: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
2: Zondag 19 juli, de 18e Hagelandse Gordel. Een fietsevenement voor jong en oud met start- en stopplaatsen op land- en tuinbouwbedrijven. 6 verschillende routes, afhankelijk van de vertrekplaats. 1 grote ronde van 79 kilometer. 2 middellange rondes van 50 kilometer tussen Assen-Kortenaken en Herk de Stad of tussen Roelede-Bunsbeek en Capelle. 3 kleine rondes van 25 tot 30 kilometer tussen Assen-Capelle, Kortenaken, Herk de Stad of Bunsbeek-Roelede. Nieuw, 2 gravelroutes op GPS met 4 vertrekplaatsen. Assen-Capelle, 50 kilometer. Bunsbeek-Kortenaken, 58 kilometer. Inschrijven vanaf 8 uur tot 15 uur. Hapje, tapje en betalen ter plaatse. €4 voor leden, €6 voor niet-leden. Kinderen tot 12, gratis. Alle info, hagelandsegordel.be.
3: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

De Dire Straits met Mark Knopfler en The Walk of Life. En dit allemaal natuurlijk bij jouw zomerradio. Dit is Radio Demerstad tot 12 uur nog. Met Kurt Maartens en het programma Aperitief. En dan weet u dat wij aandacht geven in dit programma onder meer aan informatiefjes. Die komen eraan zo dadelijk. Maar vooral natuurlijk aan de beste classics.

Zaterdag 18 juli, komende zaterdag dus vanaf 13 uur... dan beleef je op de markt van Zichem zomeranimatie in het park. Kortweg ZAP, en het is daar gratis toegang. Om 13 uur gaat het petanketoernooi van start. Inschrijven daarvoor doe je via de mail naar de dienst Vrije Tijd van Scherpenheuvel Zichem. Kinderanimatie die opent om 14 uur en vanaf 19 uur zorgen live optredens daar voor de ambiance. Vanaf zaterdag 18 juli dus op de markt van Zichem.

0: aanleggen van straten en parkings tot opritten en terrassen. Bij PMC Wegenwerken krijgt u vakmanschap en een perfecte afwerking. Wij werken met duurzame materialen. Of het nu gaat om bestrating, riolering of industrieterrein. Ontdek meer op pmc-wegenwerken.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

0: disco muziek op zijn best met Dan Hartman. Relight My Fire bij Zomerradio Demerstad. Hier laten we allemaal de witte servetjes bovenhalen. Gaan we op de banken staan?
1: Ja.
0: En we gaan meezingen en we gaan zwaaien. Michel Sardou, Les Lacs du Connemara.

0: Van Moffel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 plopsa Europassen cadeau. Van Moffel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Van Moffel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Moffel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
3: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
4: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
5: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
3: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
6: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op 1 dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
7: Heiligenbormstraat 30, Alke.
8: Ook dit jaar is er weer de Truckshow in Bekkevoort. 7, 8 en 9 augustus. Vrijdag 7 augustus eten, drankstandjes en DJ Vormax vanaf 21 uur. Zaterdag 8 augustus rondrit met de minder valide. Country namiddag. S'avonds een lichtjesshow en tal van optredens. En DJ Kenny de Jong. Zondag 9 augustus het konvooi door het Hageland. Doorlopend kinderanimatie, kermis en een springkasteel. En tal van optredens. Met onder meer Samson en Marie, Gebruurs, Louis Flion, Christophe, VC de Gies. En s'avonds de foute truckersparty met Aster Globert. Meer info op vz2truckersforlifebekkevoort.be.
9: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
10: Solar Assistance to the rescue!
11: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
9: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
11: Ontdek meer op solarassistance.be.

Ja, het was inderdaad een van de winnaars van het Euro Songfestival in de jaren 70. Dit hier, Brotherhood of Man en Save Your Kisses for Me. Morgen dan doen we dat voor het laatst deze week ook. Dan weer tussen 11 en 12 met onder meer uiteraard de ingrediënten voor het aperitief van de week. Dit is een van de laatste kisses, hè? En dat komt van de onlangs overleden Chris Rea. Tot morgen allemaal.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Er is meer duidelijkheid over de Fransman van 44 die gisteren om het leven kwam in Knokke. Hij raakte in de problemen tijdens het zwemmen, dat meldt het parket van West-Vlaanderen. De man werd nog gereanimeerd, maar alle hulp kwam te laat. Ook zijn nichtje van 15 raakte in de problemen, maar zij is ongedeerd. Het is nog niet duidelijk of de man zijn nichtje wilde redden, dat wordt nog onderzocht. De droogtecommissie zit op dit moment samen. Experten bekijken of er extra maatregelen nodig zijn om water te besparen. Hydroloog Patrick Willems is één van hen. Volgens hem is een sproeiverbod nog niet nodig.
4: Dat is nog niet aan de orde. De drinkwaterbedrijven geven aan dat er op dit ogenblik nog voldoende reserve is. En dat heeft ook te maken met de regen die we de afgelopen maanden wel wat gehad hebben. Maar natuurlijk, ja, als de droogte de ganse zomer zou aanhouden, dan zou het eventueel wel kunnen zijn dat we naar het einde van de zomer toe wel drinkwaterproblemen gaan krijgen.
3: Zuinig zijn met drinkwater is dus de boodschap. Amerikaanse soldaten die ouder dan 30 zijn, moeten elk jaar hun testosteronniveau laten testen. Dat heeft defensieminister Pete Hegseth aangekondigd. Voor soldaten die jonger zijn is het niet verplicht. Hegseth vindt dat een goede test om te zien of soldaten nog in topvorm zijn. Wie dat niet is, kan een testosteronbehandeling krijgen. Maar experts zijn kritisch, onder meer omdat zo'n behandeling voor hartproblemen kan zorgen. Argentinië riskeert een boete op het WK voetbal. Na de match tegen Engeland haalden de spelers een spandoek boven met daarop de Falklandeilanden zijn Argentijns. En dat is een politieke boodschap en dat is verboden. In de jaren 80 was er een bloederige oorlog tussen Engeland en Argentinië om die eilandengroep. De Britten hebben die gewonnen. En de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, de NMBS dus, wordt 100 jaar over exact een week. En dat wordt gevierd met onder meer tentoonstellingen met treinmaterialia uit verschillende periodes. En ook de werkplaatsen gooien de deuren open. Het is meteen de start van een heel feestjaar. Op de verjaardag zelf, de 23e, krijgen alle reizigers en het personeel ook een klein cadeautje. Veel zon en warm, 32 graden in het binnenland en 25 aan de kust. Morgen meer wolken en een paar graden minder, 30 in het binnenland dan, aan zee opnieuw iets frisser. Het weekend wordt gevoelig frisser, maar overwegend droog.

Your Broth and Peoples and Don't Stop the Music. Dat doen we niet hoor. Nee, nee, we zijn daarom net binnengekomen om de muziek te laten doorgaan bij Demerslot. En we doen dat nog tot 2 uur vanmiddag. Goedemiddag.

0: hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
1: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
2: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
3: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
2: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
3: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
4: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50

0: De zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpeil heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpeil. Paalse Steenweg 284.
1: Bij ons telt kwaliteit voor uw geld.
2: Amerikaanse Stok in Paal.
3: Radio Demestad.
2: Jouw radio.
3: Tijdloos. En verfrissend.

Zeg nu zelf, als je 50 plus bent en je hebt op dit nummer niet gedanst, als je tenminste een danser of een danseres was, dan is er duidelijk wat verkeerd gegaan. Love's Unkind en Donna Summer hoorden we van heel lang geleden. Zaterdag aanstaande 18 juli vindt in De Veen in Heus de Zolder de Nacht van de Atletiek plaats. Het voorprogramma met de jeugdcategorieën start om 12:30 en het hoofdprogramma met enkele topatleten begint om 18:30. Volgende zaterdag dus naar De Veen.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

Ja, ik ken hem nog hoor, Johnny. Johnny, remember me. Dat was John Layton, daarvoor ook nog The Police en So Lonely. Volgende week dinsdag 21 juli, nationale feestdag. Van 7 tot 16 uur ben je in en aan Carteria in Diest. Welkom voor de gekende rommelmarkt. De inkom is gratis voor kinderen onder 12 jaar. Beautiful.

0: Eindelijk. Je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of Cosmetisch Goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikerontharing of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP, Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com. De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.
3: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die je ziet dansen in de living.
4: Ja, ik zie alles hoor.
3: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
4: Bij Gordijn Atelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
3: Maar goed voor mij.
2: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
2: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
5: Wacht eens. Wat is dat ding?
6: Instappen.
5: Frameloze deuren. En dat scherm.
6: Gordelom.
5: Hoeveel pk heeft dit ding?
6: Genoeg.
5: En waar kan ik er een vinden?
0: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
7: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit. Voor iedereen.
2: Van Mossel, in dienst. Leuvense Steenweg 160.

Ook altijd leuk om aan en af te kondigen, deze groep Toto. Wat een hits hebben ze ooit gemaakt. Dit was die uit 82, Rosanna. En de volgende twee heren, die zouden niet durven liegen. Tenminste, dat zingen ze toch. Nee.

De zomerse temperaturen van de laatste weken kunnen we ons een heel klein beetje in de Caraïbe waden. Als je s'avonds na 6 uur nog wat zwoele muziek zoals deze opzet, dan kan je inderdaad denken dat je in de Caraïbe zit. Dat was Lobo en de Caribbean Disco Show. Onze show, het eerste uur van onze show, is er toch afgelopen. We sluiten af met Steve Winwood. Tot zo dadelijk.

0: FM. Radio Darmstadt.
1: Het is 1 uur.
2: Je hoort nog eens wat op Darmstadt.
0: Darmstadt, wereldnieuws.
3: Vanaf nu geldt code oranje voor droogte in Vlaanderen. Dat heeft de droogtecommissie zo net beslist. Er wordt voorlopig niets verboden in ons dagelijkse leven, maar we moeten ons wel aanpassen. Omgevingsminister Jo Broens.
4: We zien dat het gezond verstand van de Vlaming werkt. Het piekverbruik is vandaag lager dan tijdens de eerste hittegolf. Maar we willen ze wel vooral blijven aanmoedigen om zeer kritisch na te denken over waar je je drinkwater voor gebruikt. En dat is wat mij betreft heel duidelijk niet voor je gezond te sproeien. Het zijn dat soort zaken waar we vandaag als samenleving collectief over moeten waken. Om te vermijden dat we met verboden moeten komen of de 5-minuten-regel als je onder douche staat, zoals in Nederland.
3: De droogtecommissie volgt de situatie op. Als dat nodig is, worden de maatregelen aangescherpt. Er is meer duidelijkheid over de Fransman van 44 die gisteren om het leven kwam in Knokke. Hij geraakte in de problemen tijdens het zwemmen, dat meldt het parket van West-Vlaanderen. De man werd nog gereanimeerd, maar alle hulp kwam te laat. Ook zijn nichtje van 15 raakte in de problemen, maar zij is ongedeerd. Het is nog niet duidelijk of de man zijn nichtje wilde redden. Dat wordt nog onderzocht. Amerikaanse soldaten die ouder zijn dan 30 moeten elk jaar hun testosteronniveau laten testen. Dat heeft defensieminister Pete Hegseth aangekondigd. Voor soldaten die jonger zijn is het niet verplicht. Hegseth vindt dat een goede test om te zien of soldaten nog in topvorm zijn. Wie dat niet is, kan een testosteronbehandeling krijgen. Maar experten zijn kritisch, onder meer omdat zo'n behandeling voor hartproblemen kan zorgen. En sport, Argentinië riskeert een boete op het WK voetbal. Na de match tegen Engeland haalden de spelers een spandoek boven met daarop de Falklandeilanden zijn Argentijns. Dat is een politieke boodschap en dus verboden. In de jaren 80 was er een bloederige oorlog tussen Engeland en Argentinië om die eilandengroep. De Britten hebben die gewonnen. En over een uur starten de renners in de Ronde van Frankrijk aan de 12e etappe. Net als gisteren is dat er een voor de sprinters. Vlak dus met een paar korte klimmetjes. Dat zegt sportjournalist Maxime Goetals.
5: Het laatste hupje, klimmetje, ligt met de top op 20 kilometer van de streep. Dat is er eentje van vierde categorie, bijna 3 kilometer toch. Dus als het daar echt snel gaat, kan er hier en daar misschien een sprinter in de problemen komen. Maar dat zou eigenlijk niet mogen. En zo zouden we in Chalon-sur-Saône de vijfde echte kans moeten krijgen voor de sprinters.
3: Het is dus uitkijken naar Jasper Philipsen die zijn eerste rit zou kunnen winnen. Voor Tim Herlier zou het zijn derde zijn. Veel zon en warm, 32 graden in het binnenland en 25 aan de kust. Morgen meer wolken en een paar graden minder, 30 in het binnenland dan, aan zee opnieuw iets frisser. Het weekend wordt gevoelig frisser, maar overwegend droog.
0: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Mademoiselle Ciccione, oftewel Madonna, zoals we ze allemaal veel beter kennen. Dress You Up. Gelukkig zitten we op radio en is hier nergens een camera te bespeuren waardoor u ons zou kunnen zien. Vandaar dat we ons niet moeten opkleden. Gewoon lekker relaxed achter de microfoon, zoals dat in de goede oude tijd was. Goedemiddag, beste vrienden. Het tweede uur van de middag is gestart.
1: De middag van 12 tot 2 met Patrick van

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meldertsestraat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee.
2: Zie je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de voortherkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
3: Klein Duimpje in Veerle-Laagdal is uw woody-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals pleats, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
4: Ook badgerief, geboortecadeautjes en geboorteuitzet. Zomersolde, koppelverkoop. 3 plus 1, 4 plus 1 gratis. Met kortingen van 10%, 20%, 30% en 40%. Bij aankoop van een zomerpyjama voor kids van 0 tot 16 jaar, een paar kousen bovenop de korting gratis. Telkens op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag tot 31 juli.
3: Klein Duimpje, Veerledorp 71, Veerle-Laagdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
5: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerinnovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobs Verwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobs Verwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.
6: Zondag 19 juli, de 18e Hagelandse Gordel. Een fietsevenement voor jong en oud met start- en stopplaatsen op land- en tuinbouwbedrijven. 6 verschillende routes, afhankelijk van de vertrekplaats. 1 grote ronde van 79 kilometer. 2 middellange rondes van 50 kilometer tussen Assen-Kortenaken en Herkdestad of tussen Hoelede-Bunsbeek en Capelle. 3 kleine rondes van 25 tot 30 kilometer tussen Assen-Capelle, Kortenaken, Herkdestad of Bunsbeek-Hoelede. Nieuw, 2 gravelroutes op GPS met 4 vertrekplaatsen. Assen-Capelle, 50 kilometer. Bunsbeek, Kortenaken, 58 kilometer. Inschrijven vanaf 8 uur tot 15 uur. Hapje, tapje en betalen ter plaatse. 4 euro voor leden, 6 euro voor niet-leden. Kinderen tot 12, gratis. Alle info, hagelandsegordel.be.

0: mee.
1: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
2: De zomer is hier.
3: Zomerradio.
2: En dat hoor je.
4: De zon en de muziek.
2: Radio Demerstad.

Een van de Beatles, deze George Harrison. En dan voor eigen rekening begonnen. En ook dat was een succes. Got My Mind Set On You. Daarvoor hadden we ook nog eens de Creedence Clearwater Revival. En Down On The Corner. Kijken we de hoek even rond en dan zien we daar alweer een ex-Beatle verschijnen. Want dit is Paul McCartney en zijn groep Wings.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Gelukkig moeten we zijn artiestennaam maar op de radio brengen, want zijn geboortenaam, dat is meer dan drie monden vol, als u het mij vraagt. Seal, de Britse artiest die met Crazy een wereldhit scoorde. Man die ook ooit getrouwd was met de wondermooie Heidi Klum. Nog een leuk weetje bij deze Seal is dat hij de stem was op de hit Killer van Adamski. Die komt hier bij Demonstrant ook regelmatig voorbij. Terug naar onze muziek, want zo dadelijk is er de Rocking Boat van Forest. Maar eerst veel of de kunst.

0: tweedehandswagen?
1: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
0: Groep Govaert. In Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
1: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
0: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
1: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaert Used Cars.
0: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
1: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
0: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
1: Erkend door de meeste verzekeringen.
0: Groep Govaert. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
2: Ook dit jaar is er weer de truckshow in Bekkevoort. 7, 8 en 9 augustus. Vrijdag 7 augustus eten, drankstandjes en DJ Vormax vanaf 21 uur. Zaterdag 8 augustus rondrit met de minder valide. Country namiddag. S'avonds een lichtjesshow en tal van optredens. En DJ Kenny de Jong. Zondag 9 augustus het konvooi door het Hageland. Doorlopend kinderanimatie, kermis en een springkasteel. En tal van optredens. Met onder meer Samson en Marie, Gebruurs, Louis Flion, Christophe, VC de Gies. En s'avonds de foute truckersparty met Aster Globert. Meer info op vz2truckersforlifebekkevoort.be.
3: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weijer-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
4: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
3: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

gezongen. Wel, dat is een nummer dat zich daar inderdaad toe leent. Hè. Deze Juanita van Nick McKenzie. Misschien nog eens een tip meegeven aan Rudy van Vlaanderen om er 's ochtends eens wat leuks mee te doen. We gaan van er vandaag uit met Willy Ocean en Love Really Hurts Without You. Mag ik met u een afspraak maken morgen om 12 uur? Tot dan!

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De gemeenteraad van Kortenaken heeft de jaarrekening voor 2025 definitief goedgekeurd. En er is een positief saldo. 1,4 miljoen euro. Jawel, en een stevig gevulde spaarrekening van meer dan 10 miljoen euro. Dat is dus goed nieuws voor het lokaal bestuur en dat is een opvallend gezond financieel rapport. Het is de eindbalans van het voorbije werkjaar waarin alle belangrijke cijfers onherroepelijk werden vastgelegd. De politiezones Beringen-Hamte-Sanderlo en Heusden-Zolder vormen vanaf nu één politiezone. Die heet Politiezone Regio West-Limburg. Ze bouwen aan een zone die klaar is voor de toekomst, maar tegelijk dicht bij de inwoners blijft. De hoofdzetel van de politiezone ligt in het politiekantoor in Beringen aan de Mijnschoolstraat. De wijkantennes in Heusden-Zolder en te Sanderlo-Ham blijven, waardoor de politiezone ook lokaal zichtbaar en bereikbaar blijft voor de inwoners. In te Sanderlo-Ham werden de werkplekken recent volledig gerenoveerd. En daarmee benadrukt de nieuwe politiezone dat ze niet alleen inzet op een sterke centrale werking, maar ook op kwalitatief en goed uitgeruste lokale werkplekken dicht bij de inwoners.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Vanaf nu geldt er code oranje voor droogte in Vlaanderen. Dat heeft de droogtecommissie zo net beslist. Er wordt voorlopig niets verboden in ons dagelijkse leven, maar we moeten ons wel aanpassen. Omgevingsminister Jo Broens.
5: We zien dat het gezond verstand van de Vlaming werkt. Het piekverbruik is vandaag lager dan tijdens de eerste hittegolf. Maar we willen ze wel vooral blijven aanmoedigen om zeer kritisch na te denken over waar je je drinkwater voor gebruikt. En dat is wat mij betreft heel duidelijk niet voor je gezond te sproeien. Het zijn dat soort zaken waar we vandaag als samenleving collectief over moeten waken om te vermijden dat we met verboden moeten komen of de 5-minuten-regel als je onder douche staat, zoals in Nederland.
4: De droogtecommissie volgt de situatie op. Als dat nodig is, worden de maatregelen aangescherpt. Stoelendans aan de top van Brussels Airlines, want dat krijgt een nieuwe CEO, Lorenza Maggio. Dat is een Italiaanse van 48, die op dit moment voor een Italiaanse luchtvaartmaatschappij werkt. De huidige CEO, Andrea von Boxberg, vertrekt aan het einde van de zomer. Zij komt aan het hoofd van de Duitse autobouwer BMW. En sport, de renners in de Ronde van Frankrijk zijn bezig aan de 12e etappe. Net als gisteren is dat er één voor de sprinters. Vlak dus met een paar korte klimmetjes, zegt sportjournalist Maxime Goetaals.
6: Het laatste hupje, klimmetje, ligt met de top op 20 kilometer van de streep. Dat is er eentje van vierde categorie, bijna 3 kilometer toch. Dus als het daar echt snel gaat, kan er hier en daar misschien een sprinter in de problemen komen. Maar dat zou eigenlijk niet mogen. En zo zouden we in Chalon-sur-Saône de vijfde echte kans moeten krijgen voor de sprinters.
4: Het is dus uitkijken naar Jasper Philipsen die zijn eerste rit zou kunnen winnen. Voor Tim Merlier zou het zijn derde zijn. Veel zon en warm, 32 graden in het binnenland en 25 aan de kust. Morgen meer wolken en een paar graden minder, 30 in het binnenland, aan zee opnieuw iets frisser. Het weekend wordt gevoelig frisser, maar overwegend droog.
7: En wat nu?

0: Ik heb mensen gekend in de jaren 90. Dat was bij het opkomen van de gsm. Mensen die dan net een gsm hadden gekocht en 's avonds in gezelschap waren en die dan aan mij vroegen: Jan, wil je straks even bellen? En die vroegen dat aan verschillende mensen. En op die manier maak je indruk bij je vrienden, hoor, als je voor een paar keer gebeld werd tijdens een bijeenkomst. Ja, dat was nogal wat in de jaren 90. Call Me, dat was Blondie. Een nummer geschreven door Debbie Harry en Giorgio Moroder. En hier bij Radio Demerstad zeggen we nog even dankjewel aan Patrick van Laar voor de middag. En na de middag, dan is het siesta.
1: Van 2 tot 4, siesta met Jan de Groot.
0: Ook vandaag op deze donderdag, de 16e juli. Hele goede middag allemaal.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.
2: Klein Duimpje in Veerle-Laagdal is uw woody-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals pleats, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
3: Ook badgerief, geboortecadeautjes en geboorteuitzet. Zomersolde, koppelverkoop. 3 plus 1, 4 plus 1 gratis. Met kortingen van 10, 20, 30 en 40%. Bij aankoop van een zomerpyjama voor kids van 0 tot 16 jaar, een paar kousen bovenop de korting gratis. Telkens op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag. Tot 31 juli.
2: Klein Duimpje, Veerledorp 71, Veerle-Laagdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
4: Van Moffel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan krijg je 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
5: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
6: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
7: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

0: De meisjes van Luf. Het was toen in 1980 al hun 12e single. En die scoorde goed bij ons in de hele Benelux, zeg maar. Ook een notering in Duitsland voor dit nummer. Dat was My Number One. En dan is het nu weer tijd gaan worden voor de feiten van de dag.
1: Jan de Groot, Radio Gamerstad.
0: We gaan terug naar 16 juli 1951. Toen deed koning Leopold III der Belgen troonafstand. Dat was het gevolg van de koningskwestie en zijn omstreden houding tijdens de Tweede Wereldoorlog. De intrede van Leopold I in België trouwens, die begon op 16 juli 1831, toen hij per boot aankwam. Dat luidde de start in van het koningschap en legde de basis voor de latere nationale feestdag, die er binnenkort aankomt, 21 juli. En op 16 juli 1939 werd de strategische spoorlijn tussen Antwerpen-Zuid en Mechelen officieel geopend. Dat was een belangrijke uitbreiding van het Belgische spoornetwerk in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog. En een Nederlands KLM-vliegtuig verongelukt op 16 juli 1958. Dat gebeurde bij het Indonesische eiland Mokmer. Het toestel raakt het zeewateroppervlak, stort brandend neer en zinkt. 58 van de 68 inzittenden komen daarbij om het leven. En op 16 juli 1969 werd Apollo 11 gelanceerd vanaf Cape Kennedy in Florida. Het is de eerste missie die een mens op de maan zal brengen.

0: Dat waren de Hollies met een plaat uit 1966. Dat heette Stop, Stop, Stop. En of ook de hittegolf gaat stoppen, dat komen we zo meteen aan de weet.
1: Het weerbericht.
0: Ja, vandaag nog wel lekker zomers en heet weer. Temperaturen tot 31 graden mogelijk. Maar vanavond en vannacht dan kunnen er onweersbuien komen. Niet zo in onze contraille, maar wel in het zuidoosten van het land. Die onweersbuien kunnen er ook nog zijn morgenochtend. Maar daarna wordt het meestal droog en menselijke temperaturen rond 27 graden. En dan zaterdag en zondag blijft het meestal droog. Temperaturen dan rond 22 graden.

0: Heb je een oude Mazoutank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw Mazoutank-expert. Is je Mazoutank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe Mazoutank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige Mazoutanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij Mazoutanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als Mazoutank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe Mazoutank ook voor de buitendienststelling van de oude Mazoutank. Bij de Kessel is uw Mazoutank in goede handen. Te droog in de zomer? Geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtse, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse Stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
1: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.
2: Zondag 19 juli, de 18e Hagelandse Gordel. Een fietsevenement voor jong en oud met start- en stopplaatsen op land- en tuinbouwbedrijven. 6 verschillende routes, afhankelijk van de vertrekplaats. 1 grote ronde van 79 kilometer. 2 middellange rondes van 50 kilometer tussen Assen-Kortenaken en Herk de Stad. Of tussen Hoelede-Bunsbeek en Capelle. 3 kleine rondes van 25 tot 30 kilometer tussen Assen-Capelle. Kortenaken, Herk de Stad of Bunsbeek Hoelede. Nieuw, 2 gravelroutes op GPS. Met 4 vertrekplaatsen, Assen-Capelle, 50 kilometer. Bunsbeek, Kortenaken, 58 kilometer. Inschrijven vanaf 8 uur tot 15 uur. Hapje, tapje en betalen ter plaatse. €4 voor leden, €6 voor niet-leden. Kinderen tot 12, gratis. Alle info, hagelandsegordel.be.
3: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be. De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
4: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
3: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
4: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
5: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

die Eileen een beetje achter de veren zitten, dat deden ze, de Dexys Midnight Runners. In Kiezingen is het kermis nog elke dag tot en met aanstaande zondag. En volgende week dinsdag, de feestdag, 21 juli, gaat aan Huize Hageland in Tieltwingen Summer Sweetness gepaard met een oldtimer meeting, een vintage markt, kinderanimatie, foodtrucks en live optredens. En de inkom is er helemaal gratis. Deze en andere activiteiten en ook meer info vind je terug op onze website radiodemerstad.be in de agenda. Voilà, dat was het. That's all.

Jacques Raymond, onze Belgische zanger die twee keer deelnam aan het Eurovisie Songfestival. Dat was in 1963 en 1971. En hij bracht hier een cover van een nummer van Jack Jones. Dat was Love Boat. En kijk eens aan, daarmee is het al bijna 3 uur. Siesta! We hebben nog Lisa Stansfield en dan is er zometeen klokvast om 3 uur. Het nieuws, that's the right time.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: In Schaffen bij Diest hebben de laatste dagen 120 jongeren hun eerste parachutesprong gedaan. Vorige week kregen ze al een doorgedreven opleiding en deze week mogen ze nog 4 sprongen doen. De bedoeling is om te leren parachutespringen, maar ook om Defensie beter te leren kennen. De stage in Schaffen is een belangrijke marketingoperatie voor Defensie en voor de Special Forces. Opvallend veel deelnemers gaven aan dat ze een job bij Defensie wel zien zitten. De deelnemers maken niet alleen kennis met parachutespringen, ze doen ook een oriëntatieloop en krijgen een opleiding gevechtszwemmen. Gedurende de stage leren ze ook in groep marcheren. En dat kan er weer van pas komen voor een selectie van hen die op 21 juli meelopen met het defilé naar aanleiding van de Nationale Feestdag. De nieuwe hekken en de poort aan de parking tussen Sporting Hasselt en tennis- en padelclub Excelsior hebben de voorbije dagen voor heel wat vragen gezorgd bij sporters. Sommigen vreesden dat de parking opgesplitst zou worden tussen beide clubs, waardoor er minder parking beschikbaar zou zijn. Volgens schepen van mobiliteit Kevin Schouterden in Hasselt is dat niet het geval. De parking blijft openbaar. De poort dient uitsluitend om de veiligheid tijdens risicowedstrijden te verbeteren, horen we.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Code oranje voor droogte zal vooral de scheepvaart en de landbouw treffen. In alle provincies gelden al oppompverboden op onbevaarbare waterlopen. En ook op bevaarbare waterlopen zoals de IJzer geldt er vanaf vandaag een oppompverbod. En er is meer, zegt Vlaams minister van Omgeving Joop Roens.
5: Een maatregel die we vandaag ook wel nemen om de grootste waterverliezen tegen te gaan, is aan de sluizen. Aan de sluizen gaan we niet meer schip per schip doorlaten, zeker niet de pleziervaart. Dan gaan we gegroepeerd doen, omwille van het feit dat telkens die sluis open gaat, 20 zwembaden of meer richting de zee vloeien. Die waterverliezen die kunnen we ons vandaag zeker niet permitteren, dus we gaan dat meer gegroepeerd doen, die schepen doorlaten aan onze sluizen.
4: Voor ons verandert er voorlopig niets. De droogtecommissie roept ons wel op om zuinig om te springen met drinkwater. Het aantal natuurbranden in Frankrijk staat op het hoogste niveau sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog, meer dan 80 jaar geleden. Dat heeft de Franse president Emmanuel Macron gezegd. In totaal is al meer dan 35.000 hectare natuur in vlammen opgegaan. Intussen is de grote natuurbrand in het departement Drôme na 15 dagen onder controle. Daar branden zo'n 4.400 hectare natuur af. En onze landgenote Jeline van Dromme heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het tennistoernooi van Kitzbühel. Van Dromme profiteerde van de opgave van haar Sloveense tegenstander. Ze stond ook 1-0 voor in de set. In de volgende ronde neemt ze het op tegen een Oostenrijkse. Veel zon en warm, 32 graden in het binnenland en 25 aan de kust. Morgen meer wolken en een paar graden minder, 30 in het binnenland, aan zee opnieuw iets frisser. Het weekend wordt gevoelig frisser, maar overwegend droog.

0: Een nummer van het gelijknamige album, of zeg maar baanbrekend album van Michael Jackson uit 1982, dat was Thriller. En dat staat dan weer in schril contrast met wat wij hier doen bij Radio Demerstad. Het is nog altijd Siesta.
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: Welkom erbij ook als je nu inschakelt. Misschien in dit tweede uur kijken we straks naar een apart nieuwsbericht. Over een half uurtje houden we

0: Klein Duimpje in Veerle-Laagdal is uw woody-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals plaids, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
1: Ook badgerief, geboortecadeautjes en geboorteuitzet. Zomersolde, koppelverkoop. 3 plus 1, 4 plus 1 gratis. Met kortingen van 10, 20, 30 en 40%. Bij aankoop van een zomerpyjama voor kids van 0 tot 16 jaar, een paar kousen bovenop de korting gratis. Telkens op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag. Tot 31 juli.
0: Klein Duimpje, Veerledorp 71, Veerle-Laagdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.

0: VND in Halen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Meldertse straat 8.
1: Alle verf en alle materialen vind je bij VND in Halen.
2: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doet er iets aan.
3: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
4: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
2: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
5: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
6: Heiligenbormstraat 30, Alkeu.

0: Sammy Davis Jr. and You Can Count On Me. En als je binnenkort op reis vertrekt, heb je waarschijnlijk een samenwerking met een reisorganisatie. En daar moet je ook kunnen op rekenen. Maar er gebeurt wel heel wat in die wereld.
1: Amai.

0: Ja, ja, want Sunweb die slaat zijn vleugels uit richting Charleroi en Luik. Dankzij een nieuwe deal met Ryanair. En TUI die trekken net de stekker uit hun vluchten vanuit Antwerpen. Twee touroperators, maar dan wel twee tegengestelde bewegingen dus. En dat kan voor jou als reiziger toch wat betekenen in de prijs. Ga maar eens kijken op de website van Sunweb. Dan zie je dat je inderdaad een ruime keuze hebt aan luchthavens, waaronder Zaventem, Eindhoven, Maastricht, Rotterdam of Düsseldorf. En er komen nu dus ook Charleroi en Luik bij. Dat allemaal door de nieuwe samenwerking met Ryanair.
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot op Temerstad.
0: Ja, en deze twee hier, Mike Oldfield en Maggie Riley, die hebben helemaal geen vliegtuig nodig hoor. Ze blijven dichtbij. To France.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Fleetwood Mac en Everywhere. Ja, als je die moet zoeken, dat is een beetje een probleem. Maar als je mij tijdens de drie volgende platen moet zoeken, moet je gewoon de geur van de koffie volgen. Want daar zijn we nu toch wel aan toe. Koffiepauze. Ik hoop dat u zelf ook een kopje kan nuttigen. Ik zou zeggen, laat het smaken en geniet ervan.

0: De zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpijl heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpijl. Paalse Steenweg 284.
1: Bij ons telt kwaliteit voor uw geld.
2: Amerikaanse Stok in Paal.
3: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
4: Solar Assistance to the rescue!
0: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
3: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
0: Ontdek meer op solarassistance.be.

0: Een nummer van een goede 30 jaar geleden, deze bombastiek. Dat was Shaggy. En daarvoor draaiden we Gerard Joling. Kijk, die vertrekt ook met vakantie. Hij had A Ticket to the Tropics. En dan gaan we nu eens kijken wat je dichter bij huis bij ons in de buurt zoal kan beleven. Wel, vanavond ben je welkom op de citadel van de Demerstad Diest, want daar vindt een oldtimer meeting plaats. Het begint daar allemaal vanaf 6 uur tot 9:30 vanavond. En vanaf zaterdag tot en met maandag viert Schaffen kermis. Dat is op en rond het Sint-Hubertusplein aldaar. Het traditionele volksfeest biedt een mix van attracties en activiteiten. Vrijdag en zaterdag begint het allemaal om 8 uur met optredens. En zondag vanaf 2 uur wordt de kermis afgerond door het dweilorkest Code Oranje, maar ook het koor Macantare en er is ook circusanimatie. En de toegang is er alle dagen gratis. En op de feestdag, dinsdag 21 juli, neemt de nachtwachter je mee door het middeleeuwse Diest. Een wandeling die vertrekt om 3 uur op de Grote Markt van Diest. Inschrijven kan via nachtwachter Jeff.
1: Van 2 tot 4, siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: En met de muziek nu terug naar 1981. Lee Towers, Love Potion No. 9.

Ik doe wat ik doe. Het zou een levensmotto voor iedereen moeten zijn, denk ik. En je doet eigenlijk nooit verkeerd als je doet wat je vindt dat je moet doen. Jode Astrid Nijg. En wat hebben wij gedaan? De Siesta-aflevering op deze donderdag. En wat gaat Gunter Schepers doen? Die doet de spits zometeen na 4 uur. Blijf dus zeker luisteren. We gaan afsluiten met Gloria Gaynor. En dat is ook waar. I never can say goodbye. We zeggen heel graag tot morgen.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De camera's voor de trajectcontrole op de Halense baan in Diest worden op dit moment geïnstalleerd. Die is voor alle duidelijkheid nog niet actief, dat is pas in september zo. Ter hoogte van de Action op de Leuvense Steenweg komt er een ANPR-camera die registreert wie de stad in en uitrijdt om de veiligheid te verhogen. Die camera wordt binnen een tweetal weken geactiveerd, een maand eerder dus dan de trajectcontrole. De kermis in Diest past zijn openingsuren aan door de hitte. Van maandag tot en met vrijdag opent de kermis pas om 4 uur in de namiddag. Enkel op woensdag, als het al markt is, gaat de kermis open vanaf 11 uur. De Hagelandmarkt verhuist dan voor één keer naar de Koning Albertstraat. Pas vanaf zaterdag openen de attracties in Diest terug om 2 uur in de namiddag. Vanaf dan wordt ook koeler weer voorspeld.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Code oranje voor droogte zal vooral de scheepvaart en de landbouw treffen. In alle provincies gelden er al oppompverboden op onbevaarbare waterlopen. En ook op sommige bevaarbare waterlopen, zoals de IJzer, geldt er vanaf vandaag een oppompverbod. En er is meer, zegt Vlaams minister van Omgeving Joop Broens.
5: Een maatregel die we vandaag ook wel nemen om de grootste waterverliezen tegen te gaan, is aan de sluizen. Aan de sluizen gaan we niet meer schip per schip doorlaten, zeker niet de pleziervaart. Daar gaan we gegroepeerd doen, omwille van het feit dat telkens die sluis opengaat, 20 zwembaden of meer richting de zee vloeien. Die waterverliezen die kunnen we ons vandaag zeker niet permitteren, dus we gaan dat meer gegroepeerd doen, die schepen doorlaten aan onze sluizen.
4: Voor ons verandert er voorlopig niets. De droogtecommissie roept ons wel op om zuinig om te springen met drinkwater. Het aantal natuurbranden in Frankrijk staat op het hoogste niveau sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog meer dan 80 jaar geleden. Dat heeft de Franse president Emmanuel Macron gezegd. In totaal is al meer dan 35.000 hectare natuur in vlammen opgegaan. Intussen is de grote natuurbrand in het departement Droom na 15 dagen onder controle. Daar brandde zo'n 4.400 hectare natuur af. En de halve finale tussen Engeland en Argentinië op het WK voetbal blijft voor spanningen zorgen. De Britse regering eist dat de FIFA een onderzoek voert nadat Argentijnse spelers de overwinning vierden met een controversieel spandoek. Daarop stond: de Falklandeilanden zijn van Argentinië. In de jaren 80 vochten de Britten en de Argentijnen daarover een oorlog uit, waarna de eilandengroep Brits grondgebied werd. Bij het conflict kwamen bijna 1000 soldaten om. Mogelijk riskeren de Argentijnen nu een sanctie. Veel zon en warm, 32 graden in het binnenland en 25 aan de kust. Morgen meer wolken en een paar graden minder. 30 in het binnenland, dan zijn ze opnieuw iets frisser. Het weekend wordt gevoelig frisser, maar overwegend droog.

0: NXS New Sensation.
1: De Spits met Gunter Schepers.
0: Een vrolijke, alweer veel te warme middag. Welkom bij ons. Welkom in De Spits.

0: dat ding.
1: Instappen.
0: Frameloze deuren. En dat scherm.
1: Gordel om.
0: Hoeveel pk heeft dit ding?
1: Genoeg.
0: En waar kan ik er een vinden?
1: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.

0: Radio 1. Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
1: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobilhome. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
2: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn. Ik ben award.

Abstract, nailstyling en more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.

Vandaag is het trouwens voor de laatste keer, alleen voorlopig toch, meer dan 30 graden. Vanaf morgen wordt het frisser, dus onder de 30 graden. En ook het weekend, dat is alvast veelbelovend.

Het waren de jaren 70, het was de gouden discoperiode en de Tramps die hebben toen toch wel hun bijdrage geleverd. Als je deze zomer met vakantie gaat naar Nederland of je moet door Nederland rijden, goed oppassen, want je krijgt er een behoorlijke boete voor een vaak gemaakte verkeersovertreding. En dat is op de snelweg veel te lang links blijven rijden of op het middenvak. Je moet rechts rijden van zodra dat kan. De boete in Nederland, en ze doen dat effectief, €289. Dat zijn centjes die je anders kan besteden. We doen er een Hollander bovenop, dat is Frank Boeien. Hij liep

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

Dat gaan we worden, hè. Zondag, de finale van het WK voetbal. Trouwens, bij ons in de buurt wordt er ook voetbal gespeeld. Er is nog eens een oefenwedstrijd op onze nationale feestdag. Dus volgende dinsdag om 19:30. Dat is de wedstrijd SC Aarschot tegen RWL Sport A. Onze Frits heeft ook alles mooi genoteerd.

Een van de mooiste liedjes aller tijden, dat is toch deze Careless Whisper van George Michael. We spelen zometeen een nummer uit Nederland. Shocking Blue voor één keer niet Venus. We gaan een andere hit draaien. Maar eerst is Kim Appleby aan de beurt.

0: Ook dit jaar is er weer de Truckshow in Bekkevoort. 7, 8 en 9 augustus. Vrijdag 7 augustus eten, drankstandjes en DJ Vormax vanaf 21 uur. Zaterdag 8 augustus rondrit met de minder valide. Country namiddag, s'avonds een lichtjesshow en tal van optredens. En DJ Kenny de Jong. Zondag 9 augustus het konvooi door het Hageland. Doorlopend kinderanimatie, kermis en een springkasteel. En tal van optredens. Met onder meer Samson en Marie, Gebruurs, Louis Flion, Christophe, VC de Gies. En s'avonds de Foute Truckersparty met Aster Globert. Meer info op vz2truckersforlifebekkevoort.be.
1: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerinnovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobs Verwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobs Verwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.

Zoals beloofd, Mariska Veres en het groepje Shocking Blue uit Nederland. En het geweldige Blossom Lady. We hebben het er al over gehad. Zondag is er de WK-finale. Die wordt gespeeld. Maar de rook van de bosbranden in Canada op dit ogenblik, die verstikt blijkbaar Toronto en bedreigt ook New York, waar het WK dus wordt gespeeld. Ja, hopelijk komt dat allemaal goed. We gaan duimen en die bosbranden, dat dat maar snel voorbij is.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De Vlaamse Reddingsfederatie roept mensen op om te leren zwemmen in open water. Aanleiding zijn de incidenten de voorbije weken. Gisteren kwam een man van 44 nog om in Knokke-Heist nadat hij in zee in de problemen kwam. Je hoort Karel Logge van de Vlaamse Reddingsfederatie.
4: Ga niet alleen gaan zwemmen, leer specifiek trainen in open water. Want zwemmen in een zwembad is gemakkelijk. Je hebt helder water, warm water. En per 25 meter meestal heb je een muur. Maar als je in open water zwemt, ja, heb je niet na elke 25 meter een rustpauze. Als iedereen zou kunnen drijven in een sterhouding, dan kan je in principe zelfs niet verdrinken. Als je gewoon draaien op de rug, je armen en benen spreiden, je hoofd achterwaarts kantelen en dan blijf je gewoon drijven.
3: Redders vragen ook aan ouders om je kind nooit alleen in zee te laten. In Brussel zijn de 6 dodelijke slachtoffers van de brand in het Oxygebouw officieel geïdentificeerd. Dat bevestigt de arbeidsauditeur. Hun families zijn gisteravond op de hoogte gebracht. 2 arbeiders zijn nog altijd in levensgevaar. Over de oorzaak van de brand is nog niets duidelijk. Dat onderzoek loopt volop. In grote delen van Frankrijk geldt code oranje voor onweer. In totaal gaat het om 21 departementen. In andere delen geldt code geel. Ook in Duitsland is het uitkijken voor onweer, vertelt weerman David de Henau.
5: Vandaag en morgen is het vooral in het zuiden van Duitsland en het oosten van Frankrijk uitkijken voor plaatselijk zwaar onweer met zware windstoten, veel neerslag op korte tijd en hagelstenen van enige grootte.
3: Intussen blijft de hittegolf in grote delen van Frankrijk aanhouden. De halve finale tussen Engeland en Argentinië op het WK voetbal blijft voor spanningen zorgen. De Britse regering eist dat de FIFA een onderzoek voert nadat Argentijnse spelers de overwinning vierden met een controversieel spandoek. Daarop stond de Falklandeilanden zijn van Argentinië. In de jaren 80 vochten de Britten en de Argentijnen daarover een oorlog uit, waarna de eilandengroep Brits grondgebied werd. Bij het conflict kwamen bijna 1000 soldaten om. Mogelijk riskeren de Argentijnen nu een sanctie. En het festival Tomorrowland in Boom neemt nog eens extra maatregelen tegen de droogte. Eerder raakte al bekend dat het festival dit jaar geen vuurwerk mag gebruiken. Maar ook op de camping gelden er strikte regels, vertelt journaliste Demi van den Heden van op Tomorrowland.
6: Gasbrandertjes, die mag je niet meenemen, ook niet gebruiken uiteraard. En van die kleine barbecuetjes waar je dan zelf tussen je tentjes wat vlees op kan bakken, dat mag ook niet, omdat het gras er eigenlijk nu al vrij dor bij ligt. Er zijn wel barbecues van de organisatie zelf waar je dan je vleesjes op kan gaan bakken en daar staan mensen met een brandblusser bij, vermocht het fout lopen.
3: Tomorrowland begint morgen, dan wordt ook de mainstage onthuld. Veel zon en warm, 32 graden in het binnenland en 25 aan de kust. Morgen meer wolken en een paar graden minder. 30 in het binnenland nog, aan zee opnieuw iets frisser. Het weekend wordt gevoelig frisser, maar overwegend droog.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail...

0: www.bnb.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix. U wel een tricksters met verstand van zaken.
1: Govaerts Groep. Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Haarlem en Sint-Truiden Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van

0: Alle merken en alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Op onze service kan je bouwen. Govaerts, een kwestie van vertrouwen.
2: Klein Duimpje in Veerle-Laagdal is uw Woody-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals pleats, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
0: Ook badgerief, geboortecadeautjes en geboorteuitzet. Zomersolde, koppelverkoop. 3 plus 1, 4 plus 1 gratis. Met kortingen van 10, 20, 30 en 40%. Bij aankoop van een zomerpyjama voor kids van 0 tot 16 jaar, een paar kousen bovenop de korting gratis. Telkens op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag. Tot 31 juli.
2: Klein Duimpje, Veerle Dorp 71, Veerle Laagdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
3: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
4: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
3: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
4: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
5: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
6: Zie je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort Herkte Stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.

Straks in het vorige uur hebben we Kim Appleby al gehoord met Don't Worry. En dit was ze samen met haar zusje Mel. Mel en Kim Appleby. Mel is er helaas niet meer. Maar ze hadden wel een aantal hits te pakken in de jaren 80. Onder meer die Respectable die je net kon horen. En hier onze keizer van het Vlaamse lied.

Verstand. Jouw radio. Zijn cool. En verfrissend.

De leader of the gang is vooral een stoute kerel. Terwijl wat zedenfeiten op zijn strafblad staan. Gary Glitter bij Radio Demerstad. Ondanks het feit dat het vakantie is, is er toch veel te beleven. Vanavond om 7:30 bijvoorbeeld kan je naar Aarschot in het, of aan het Orleanshof. Al daar is daar een pétanque toernooi. Altijd mooi in de zomer. En tot en met zaterdag 25 juli. Volgende week zaterdag kan je via Brigitte Klaaskes inschrijven voor deelname aan de Smul Fietsling. Dat klinkt goed. Op 2 augustus gaat hij door. En die vertrekt om 11 uur 's morgens aan Zeil Bergendal. Dat is in Waanrode. Alles is na te lezen. Je weet waar je moet zijn. Onze Frits die zet dat allemaal op radiodemerstad.be, onze website. En dan doorklikken naar de weekend- en weekkalender. One

Soms dan spelen we echt nog eens van de oude plaat. Zeker als die van Cliff Richard komt. In 1958, het was nog een jongensnaak toen. Move It was een grote hit. Zullen we de dansklassiekers nog eens bovenhalen? Boy, had om ons voor te bereiden op het weekend. Deze van Lime.

0: te droog in de zomer? Geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtsen, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse Stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
1: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.
2: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
3: Ja, ik zie alles hoor.
2: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
3: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
2: Maar goed voor mij.
1: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
2: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
1: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.

Ondertussen is het ook al 10 jaar geleden toen viel ons landje, eigenlijk heel Europa, voor de Pokémon Go-rage. Weet je nog, daar moesten jongeren op hun gsm, maar niet alleen jongeren, ook oudere mensen mochten dat doen, daar moesten die van die Pokémons gaan vangen. Eigenlijk is het een mooi initiatief, want je komt buiten, dus het is ook een beetje sportief in plaats van altijd te gamen achter een computer. Mag terugkomen van mij, die

zomer is hier. En dat hoor je. Je beleeft een echte zomer met Radio Demerstad.

Mirella is het einde, maar waar is het begin? Dat wordt wel wat frisser de komende dagen, om het daar nog eens over te hebben. Temperatuur een graad of 10 gaat eraf. Daar zijn we zeer blij mee, maar geen druppelregen, dus die waterbesparende maatregelen.

fantastisch nummer. Queen, we are the champions. Onze grote kampioen zometeen, dat is Willem de Groot. Ja. Het is van opzij, opzij, opzij. Maak plaats, want hij is echt in optima forma. Dus moeders, hou uw dochters binnen. Ik heb nog één leuk nummer tot aan het nieuws van 6 uur. Dat is deze van Swing Out Sister uit de jaren 80. Hoe kan het ook anders? You on my mind. Maak er nog een leuke avond van. Heel graag tot morgen. De vrijdagse spits is er dan om 1 uur of 4.

0: Het is 6 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Een hat-trick voor Tim Merlier in de Ronde van Frankrijk. Hij was de beste in de massasprint en was sneller dan de Nederlander Olaf Kooi en Jasper Philipsen. In de finale was er ook een massale valpartij. Je hoort een tevreden ploegbaas Jurgen Fourier.
4: Zoals altijd, heel fair gesprint en jammer van de val, maar toch wel echt klassewerk. Het toont echt wel dat de ploeg er volledig voor ging en er ook volledig in gelooft. En er is natuurlijk veel gewicht op onze schouders. Dat is geen gemakkelijke rit. Tim heeft het goed overleefd. Ja, is eigenlijk wel de snelste.
3: De Sloveen Tadej Pogačar blijft leider. De Vlaamse Reddingsfederatie roept mensen op om te leren zwemmen in open water. Aanleiding zijn de incidenten de voorbije weken. Gisteren kwam een man van 44 nog om in Knokke-Heist nadat hij in zee in de problemen kwam. Je hoort Karel Logge van de Vlaamse Reddingsfederatie.
5: Ga niet alleen gaan zwemmen. Leer specifiek trainen in open water. Want zwemmen in een zwembad is gemakkelijk. Je hebt helder water, warm water. Per 25 meter meestal heb je een muur. Maar als je in open water zwemt, ja, heb je niet na elke 25 meter een rustpauze. Als iedereen zou kunnen drijven in een sterhouding, dan kan je in principe zelfs niet verdrinken. Als je gewoon draait op je rug, je armen en benen spreiden, je hoofd achterwaarts kantelen en dan blijf je gewoon drijven.
3: Redders vragen ook aan ouders om je kind nooit alleen in zee te laten. In Brussel zijn de 6 dodelijke slachtoffers van de brand in het Oxygebouw officieel geïdentificeerd, dat bevestigt de arbeidsauditeur. Hun families zijn gisteravond op de hoogte gebracht. 2 arbeiders zijn nog altijd in levensgevaar. Over de oorzaak van de brand is nog niets duidelijk. Dat onderzoek loopt volop. In grote delen van Frankrijk geldt code oranje voor onweer. In totaal gaat het om 30 departementen. In andere delen geldt code geel. En ook in Duitsland is het uitkijken voor onweer, vertelt weerman David de Henau.
6: Vandaag en morgen is het vooral in het zuiden van Duitsland en het oosten van Frankrijk uitkijken voor plaatselijk zwaar onweer met zware windstoten, veel neerslag op korte tijd en hagelstenen van enige grootte.
3: Intussen blijft de hittegolf in grote delen van Frankrijk aanhouden. En Dancefestival Tomorrowland in Boom neemt nog eens extra maatregelen tegen de droogte. Eerder raakte al bekend dat het festival dit jaar geen vuurwerk mag gebruiken. Maar ook op de camping gelden er strikte regels, vertelt journaliste Demi van den Ede van op Tomorrowland.
7: Gasbrandertjes die mag je niet meenemen, ook niet gebruiken uiteraard. En van die kleine barbecue'tjes waar je dan zelf tussen je tentjes wat vlees op kan bakken, dat mag ook niet, omdat het gras er eigenlijk nu al vrij dor bij ligt. Er zijn wel barbecues van de organisatie zelf waar je dan je vleesjes op kan gaan bakken en daar staan mensen met een brandblusser bij voor mocht het fout lopen.
3: Tomorrowland begint morgen, dan wordt ook de mainstage onthuld. Vanavond schijnt de zon nog volop en is er nauwelijks bewolking. Vannacht helder bij minima tot 15 graden. Morgen afwisselend wolken en zon bij maxima tot 30 graden. Lokaal is er kans op een onweersbui. Dit weekend frisser, blijft wel droog bij 23 graden.

0: En zo treden we gewillig in haar voetsporen. Amanda Lear met de Follow Me, nummer 1 in 1978. En daarmee openden we meteen op deze donderdag. Het is 6 uur geweest, intussen 16 juli 2026. Dit is Radio Demerstad. Dank je, Gunther, voor de spits. En wij zijn weer samen tot 8 uur.
1: Willem Wildel Show. Van 6 tot 8 met Willem de Groot. Demerstad.
0: En dit hart gaat ook sneller slaan. Hier is Fats Domino.

Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

0: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

Lekkere funky soulmuziek van Was Not Was, Walk the Dinosaur. En daarvoor hadden we Sadness uit 1990 van Enigma met wat Gregoriaanse gezangen tussendoor. En in het Olmenhof in Herk zijn ze eraan begonnen. Rock Herk Encore, inderdaad. Met onder andere optredens van Monza, van Kaat van Stralen en vanavond ook Pommelien Thijs. Diverse live optredens dus als voorprogramma op het echte Rock Herk dat we morgen en overmorgen plaatsvindt in het Olmenhof. En nu tijd voor de Police. En een van de leden is Stuart Copeland. Hij wordt er vandaag 74. Hier is Can't Stand Losing You.

Een nummer van Ferre Grignard in de versie van de meisjes van Beep. What shall we do with the drunken sailor? And you're such a good-looking woman. Een mooi compliment van Joe Dolan. Nog tot en met de 20 augustus kan je elke woensdagavond om 7 uur met Ferm de fiets op in Waanrode. En er wordt van start gegaan aan de Torendraaier. Volgende woensdag dus ook weer op de 22 juli. En nu naar de beginperiode van Clouseau, net voor...

staan ook heel wat versies van dit nummer. Hè. Ben Kramer, Neil Diamond en natuurlijk deze van Gilbert Bécaud, Monsieur Samuel Vult en Désiré. En daarvoor gebeurde er wat op de laatste rijen van de bioscopen. Kissen in the back row of the movies van de Drifters. En nu gaan we wat zaadjes planten samen met de Tears for Fears hier bij Demerstad. Sowing the Seeds of Love.

0: Van Moffel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Moffel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Van Moffel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Moffel in Diest, Leuvense Steenweg 160.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D in Halen. Meldertsestraat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee.
2: Zondag 19 juli, de 18e Hagelandse Gordel. Een fietsevenement voor jong en oud met start- en stopplaatsen op land- en tuinbouwbedrijven. 6 verschillende routes, afhankelijk van de vertrekplaats. 1 grote ronde van 79 kilometer. 2 middellange rondes van 50 kilometer tussen Assen-Kortenaken en Herkdestad of tussen Hoelede-Bunsbeek en Capelle. 3 kleine rondes van 25 tot 30 kilometer tussen Assen-Capelle, Kortenaken, Herkdestad of Bunsbeek-Hoelede. Nieuw, 2 gravelroutes op GPS met 4 vertrekplaatsen. Assen-Capelle, 50 kilometer. Bunsbeek, Kortenaken, 58 kilometer. Inschrijven vanaf 8 uur tot 15 uur. Hapje, tapje en betalen ter plaatse. 4 euro voor leden, 6 euro voor niet-leden. Kinderen tot 12, gratis. Alle info, hagelandsegordel.be.
3: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de Ellentricksters van Trick & Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen

0: www.bnv.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix. U wel een tricksters met verstand van zaken.
1: Radioreclame. Voor respons, kom je naar ons. Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

Hij kon duidelijk wat hulp gebruiken. Hè? Help Get Me Some Help van de Tony Ronald. En daarvoor A Picture Postcards from L.A. Opvolgertje van Jesse van Joshua Caddison. De nieuwsredactie is klaar met een update. En die hoor je zo meteen om 7:00. Eerst regionaal en dan het wereldnieuws door de Belga-redactie. Maar eerst wat funky muziek van Earth, Wind and Fire en Love Goes On. Tot zo.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Het Lorkenhof in Diest wordt ingericht als tuinstraat. In zo'n tuinstraat wordt meer groen aangeplant en is meer ruimte beschikbaar voor contact en interactie tussen inwoners. Een tuinstraat wordt ook klimaatbestendig georganiseerd met onder meer een slimme opvang van regenwater. Het project wordt mogelijk gemaakt dankzij de Europese steun naar het interregionaal Maas-Rijn-programma. Het Lorkenhof is niet toevallig gekozen voor het proefproject, want de straat is een voorbeeld van inspiratieloze verharding. En dat biedt uiteraard snel realiseerbare opportuniteiten om beton weg te halen, bomen en struiken functioneel in te plannen en regenwater op een zinvolle manier op te vangen. De inwoners van de straat zijn eerder al betrokken bij de plannen, zegt de stadist. De Truijense kunstenaar Tom Herk start eind van deze maand met een kunstproject aan het station van Sint-Truiden. Hij maakt er een permanente muurschildering van 15 op 15 meter. Dat deelt de kunstenaar op Facebook. Het werk komt er tijdens het Trudeau-jaar en wordt een eerbetoon aan de stad waar hij opgroeide. Centraal in de mural staat Sint-Trudeau, omringd door symbolen die Sint-Truiden typeren. Zo krijgen onder meer een fruitteelt in Haspengouw, STVV, de zorgsector, de Safraanberg en de Chaussée d'Amour een plaats in het kunstwerk. Volgens Herk moet de muurschildering het verleden, het heden en de eigenheid van de stad Sint-Truiden samenbrengen. We zijn benieuwd.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Er zijn dit jaar al 71 natuurbranden in ons land geteld. Dat zijn er 9 meer dan het gemiddelde van de afgelopen 15 jaar. Dat meldt het Centrum voor Risicobeoordeling van Klimaatverandering. Het waarschuwt ook voor meer natuurbranden in de toekomst. Vooral Vlaanderen is daarbij bijzonder kwetsbaar. Steven Vermeulen.
5: In Vlaanderen is het heel duidelijk dat voornamelijk de provincies Antwerpen en Limburg een hoger risico lopen. Daar zijn heel wat heidegebieden, droge gebieden en ook een aantal militaire domeinen. Het kan zijn bij militaire oefeningen dat er bijvoorbeeld bij een schietoefening iets in brand gestoken wordt, of mensen die onachtzaam zijn in de natuur, die bijvoorbeeld sigarettenpeuken gaan wegsmijten.
4: In meer dan 9 op de 10 gevallen ontstaat een brand door mensen. Ook elders in Europa staat de natuur in brand. In Zaragoza, in het noorden van Spanje, is een grote bosbrand uitgebroken. Al meer dan 4500 hectare natuur is daar verwoest. Volgens de lokale autoriteiten krijgen de hulpdiensten de brand moeilijk onder controle en kan het zelfs nog enkele dagen duren. Vorige week werd Spanje ook al getroffen door een zware natuurbrand. Daarbij kwamen 13 mensen om het leven, onder hen 3 Belgen. In grote delen van Frankrijk geldt code oranje voor onweer. In totaal gaat het om 30 departementen. In andere delen geldt code geel. Ook in Duitsland is het uitkijken voor onweer, vertelt weerman David de Henau.
6: Vandaag en morgen is het vooral in het zuiden van Duitsland en het oosten van Frankrijk uitkijken voor plaatselijk zwaar onweer met zware windstoten, veel neerslag op korte tijd en hagelstenen van enige grootte.
4: Intussen blijft de hittegolf in grote delen van Frankrijk aanhouden. Meer dan 1 op de 4 scholieren die in Brussel in het middelbaar op school zitten, waren vorig jaar problematisch afwezig. Concreet missen ze meer dan 9 halve dagen. Dat is 12% meer dan in de rest van het land. Dat blijkt uit data van een statistiekbureau in Brussel. In de hoofdstad verlaten ook meer jongeren het middelbaar zonder diploma. Vooral in de armere gemeenten van Brussel is dat probleem het grootste. En vreugde bij wielrenner Timmer Liers. Hij won in de Ronde van Frankrijk zijn 3e rit. In de 12e etappe was hij de beste in de massasprint. Hij haalde het voor de Nederlander Olaf Kooi en Jasper Philipsen. Merlier was achteraf vol lof over zijn ploegmaat Jasper Stuyven.
7: Het was een betere doen dan de andere dagen. Misschien door de bewolking of de buien die het een beetje laten afkoelen. Maar ik denk vooral door de bewolking. En ik had ook meer communicatie met Jasper. Ik gaf meer door aan hem. En ik denk dat hij me ook vertrouwen even heeft. En ik denk dat hij de perfecte move doet op het juiste moment.
4: De Sloveen Tadej Pogačar blijft leider. Vanavond schijnt de zon nog volop en is er nauwelijks bewolking. Vannacht helder bij minima tot 15 graden. Morgen afwisselend wolken en zon bij maxima tot 30 graden. Lokaal is er kans op een onweersbui. Dit weekend frisser, blijft wel droog bij 23 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Ze konden nogal roepen, hè? Shout to the top. Dat waren Paul Weller en de Style Council. En zo openden we deel 2 van de show van deze donderdag 16 juli. En ik mag jullie nog een uurtje entertainen.
1: Van 6 tot 8 met Willem de Groot.
0: En deze man gaat toch binnenkort zijn afscheidstournee hernemen. Johan Verminne over meneer Middelmaat.

0: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
1: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
2: Solar Assistance to the rescue!
3: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
1: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
3: Ontdek meer op solarassistance.be.
4: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycer kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
3: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
4: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerke. 0400

Uit de dansfilm met John Travolta, Saturday Night Fever. En de soundtrack geschreven en gezongen door de Bee Gees. Dat was Night Fever. En daarvoor het rustige Aquarius van Gary Fain. Morgenavond in de vooravond vanaf 5:00 organiseert Ferm Groot Bekkenvoort van aan de Mardijk in Wersbeek een wandeling over 5 kilometer. Na afloop kan je genieten van een krok uit het vuistje of een tapasplank. Je moet wel inschrijven via de Facebookpagina van de Ferm Dames Groot Bekkenvoort. En nu hulde aan een man die veel te vroeg overleed in 1981, 45 jaar geleden. Hij was er ook maar 38, Harry Chapin, over hem gaat het. En hij had ooit een hitje met een liedje over een DJ en een ochtendshow. Dit is WOLD. Hello.

Ze durfde ook wel eens een gokje wagen. Hè? A Gambler van Madonna, een van de bescheiden hitjes uit haar beginperiode. En daarvoor het titelnummer uit de musical Jesus Christ Superstar door de Murray Head hier bij Radio Demerstad. En nu hulde aan Connie Francis. De zangeres overleed 1 jaar geleden. Ze werd 87 en dit is nog eens Stupid Cupid.

gevaarlijk zijn, hè? Down in the Silver Mine, dat was de Nederlandse band Diesel. En daarvoor Jim Croce met de Bad Bad Leroy Brown. Dit weekend het eindpunt van het WK voetbal, met zaterdag de troostingsfinale voor de derde plaats tussen Frankrijk en Engeland. En zondag de grote finale tussen Argentinië en Spanje. En er wordt ook al geoefend voor het nieuwe seizoen door onze clubs. Zo speelt Sporting Hasselt tegen Antwerp nu zondag de 19e om 4 uur in het stadion van Hasselt. En dit is Joan Osborne.

0: VND in Halen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Melkertse straat 8.
1: Alle verf en alle materialen vind je bij VND in Halen.
2: Eindelijk. Je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist.

Lekkere zonnige muziek, de Surfin' Safari van de Beach Boys. En daarvoor hadden we Dave Stewart met een cover, What Becomes of the Brokenhearted. En daarmee zit het erop voor deze donderdag-editie van de show. Zometeen meer klassiekers non-stop. En morgen zit hier Willem Doreleijers. Wij spreken elkaar zaterdag in Graffiti om 10 uur in de voormiddag. En het laatste woord is voor Tenita Tikaram. A good tradition between love and hate. Graag

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: En we beginnen in Diest. Heb je Pukkelpop op de planning staan in augustus? Wel, de nachtbus brengt je na elke festivaldag gratis naar Diest op vertoon van je PKP26 polsbandje, je Pukkelpopbandje dus. De bussen vertrekken aan een speciale halte naast het festivalterrein in Kiewit-Hasselt na afloop van de festivaldag. Dat doen ze in de nacht van vrijdag op zaterdag, zaterdag op zondag en zondag op maandag. Voor Diest worden de lijnen 56, 15 en 34 ingezet. De exacte vertrektijden vind je later via Pukkelpop en de planner van de lijn. De stad Sint-Truiden neemt voortaan deurwaarders onder de arm om mensen die hun parkeerboete niet betalen alsnog te laten betalen. Vooral bestuurders met een buitenlandse nummerplaat geven niet altijd gevolg aan een parkeerboete, zegt de burgemeester. Door de deurwaarders in te schakelen wil de stad vooral duidelijk maken dat de regels gelden voor iedereen. Hardleerse bestuurders krijgen een wielklem, aldus de stad Sint-Truiden.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Er zijn dit jaar al 71 natuurbranden in ons land geteld. Dat zijn er 9 meer dan het gemiddelde van de afgelopen 15 jaar. Dat meldt het Centrum voor Risicobeoordeling van Klimaatverandering. Het waarschuwt ook voor nog meer natuurbranden in de toekomst. Vooral Vlaanderen is daarbij bijzonder kwetsbaar.
5: In Vlaanderen is het heel duidelijk dat voornamelijk de provincies Antwerpen en Limburg een hoger risico lopen. Daar zijn heel wat heidegebieden, droge gebieden en ook een aantal militaire domeinen. Het kan zijn bij militaire oefeningen dat er bijvoorbeeld bij een schietoefening iets in brand gestoken wordt. Of mensen die onachtzaam zijn in de natuur, die bijvoorbeeld sigarettenpeuken gaan wegsmijten.
4: In meer dan 9 op de 10 gevallen ontstaat een brand door mensen. Ook elders in Europa staat de natuur in brand. In Zaragoza in het noorden van Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. Meer dan 4500 hectare natuur is daar verwoest. Volgens de lokale autoriteiten krijgen de hulpdiensten de brand moeilijk onder controle. Dat kan zelfs nog enkele dagen duren. Vorige week werd Spanje ook al getroffen door een zware natuurbrand. Daarbij kwamen 13 mensen om het leven, onder hen 3 Belgen. En we hebben net geen tweede hittegolf gehaald in ons land. Vandaag werd het in Ukkel 29,1 graden. Dat was 0,9 graden te weinig om van een hittegolf te spreken. Want dan moeten we minstens 5 dagen op rij minstens 25 graden halen. 3 dagen daarvan minstens 30 graden. En dat was dus niet het geval. Vanavond schijnt de zon nog volop en is er nauwelijks bewolking. Vannacht helder bij minima tot 15 graden. Morgen afwisselend wolken en zon bij maxima tot 30 graden. Lokaal is er kans op een onweersbui. Dit weekend frisser, blijft wel droog bij 23 graden.
2: Alweer een nieuw uur met de...

0: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.
1: Wacht eens, wat is dat ding?
2: Instappen.
1: Frameloze deuren en dat scherm.
2: Gordel om.
1: Hoeveel pk heeft dit ding?
2: Genoeg.
1: En waar kan ik er een vinden?
2: De Leap Motor B05, 218 pk, 482 km elektrisch rijbereik, van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
3: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
4: Van Mossel, in Diest, Leuvense Steenweg 160.
5: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres, de Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteit attesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
6: Klein Duimpje in Veerle-Laagdal is uw woody-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals pleats, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
7: Ook badgerief, geboortecadeautjes en geboorteuitzet. Zomersolde, koppelverkoop. 3 plus 1, 4 plus 1 gratis. Met kortingen van 10, 20, 30 en 40%. Bij aankoop van een zomerpyjama voor kids van 0 tot 16 jaar, een paar kousen bovenop de korting gratis. Telkens op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag tot 31 juli.
6: Klein Duimpje, Veerledorp 71, Veerle-Laagdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.

de zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpel heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpel. Paalse Steenweg 284.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij...

0: www.bnb.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix. U wel een tricksters met verstand van zaken.
1: Een nieuwe of tweedehands wagen?
2: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
1: Groep Govaert. In Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
2: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
1: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
2: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaert Used Cars.
1: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
2: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
1: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
2: Erkend door de meeste verzekeringen.
1: Groep Govaert. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
2: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
3: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
2: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
3: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
2: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
4: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Er komt veel kritiek op het dancefestival Tomorrowland. Dat organiseerde vanavond een DJ-set aan het Oxygebouw in Brussel, waar dinsdag een dodelijke brand uitbrak. Een burgercollectief en de partij Groen noemen het ongepast en respectloos. Volgens Tomorrowland verliep het feest sereen en was het zeker niet de bedoeling om te kwetsen. De feestvierders hielden voor de start van de DJ-set ook een minuut stilte voor de 6 dodelijke slachtoffers. Het aantal oproepen voor autopech is tijdens de eerste 2 weken van deze zomervakantie gestegen met zo'n 6%. Dat blijkt uit cijfers van Mobiliteitsfederatie Touring. Danny Smagge.
4: De hitte is even schadelijk voor een batterij bijvoorbeeld als een vrieskou. En dus zijn er heel wat mensen in de problemen gekomen. Niet alleen door de batterij, maar ook bijvoorbeeld door banden die onvoldoende opgepompt waren of die versleten waren, waardoor dat je een klapband kan krijgen. Maar ook bijvoorbeeld een gebrek aan koelvloeistof of remolie.
3: Het aantal medische interventies daalde met 14% tot 442 gevallen. De meeste oproepen kwamen uit Frankrijk, Spanje, Turkije en Thailand. In totaal werden 171 mensen gerepatrieerd. En pech voor onze landgenoot Jeno Bergmoes in de Ronde van Frankrijk. Hij brak vandaag zijn sleutelbeen tijdens de massale valpartij in de slotkilometer. Bergmoes zal daardoor morgen niet starten. Hij is zo de 4e Belg die uit de Tour verdwijnt. Eerder moesten ook al Arnaud Delis, Kean Uytenbroeks en Bert van Lerbergen opgeven. Vanavond schijnt de zon nog volop en is er nauwelijks bewolking. Vannacht helder bij minima tot 15 graden. Morgen afwisselend wolken en zon bij maxima tot 30 graden. Lokaal is er kans op een onweersbui. Dit weekend frisser, het blijft wel droog bij 23 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Controles.be. Van de Voort. Voor een keuring zoals het hoort.
1: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
2: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
3: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
4: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
2: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
5: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
6: Heiligenbormstraat 30, Alkeu.

0: hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
1: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
2: Solar Assistance to the rescue!
3: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
1: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
3: Ontdek meer op solarassistance.be.
4: Van Moffel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan krijg je 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
5: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
6: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
7: Een

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Er komt veel kritiek op het dancefestival Tomorrowland. Dat organiseerde vanavond een DJ-set aan het Oxygebouw in Brussel, waar dinsdag een dodelijke brand uitbrak. Een burgercollectief en de partij Groen noemen dat ongepast en respectloos. Volgens Tomorrowland verliep het feest sereen en was het zeker niet de bedoeling om te kwetsen. De feestvierders hielden voor de start van de DJ-set ook een minuut stilte voor de 6 dodelijke slachtoffers. Het aantal meldingen van dierenmishandeling in Vlaanderen blijft stijgen. Vorig jaar ging het om ruim 7400 meldingen. Dat is een stijging van 30% in 6 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams vooruit parlementslid Gianna Werbroek opvroeg bij bevoegd minister Ben Weitz.
4: De verklaring hiervoor, ja, enerzijds, mensen worden zich wel meer en meer bewust van het feit dat dierenverwaarlozing, dat kan gemeld worden. Dus dat is langs de ene kant een goede zaak. Langs de andere kant heb ik in de cijfers wel gemerkt dat het aantal controles, zowel administratief als op terrein, laatste jaar terug is gedaald. Dus ik heb eigenlijk een verklaring gevraagd aan de minister daarvoor.
3: Vorig jaar waren er bijna 3700 controles, zo'n 1300 minder dan in 2024. Het aantal oproepen voor autopech is tijdens de eerste 2 weken van deze zomervakantie gestegen met zo'n 6%. Dat blijkt uit cijfers van Mobiliteitsfederatie Touring. Danny Smaggen.
5: De hitte is even schadelijk voor een batterij bijvoorbeeld als een vrieskou. En dus zijn er heel wat mensen in de problemen gekomen. Niet alleen door de batterij, maar ook bijvoorbeeld door banden die onvoldoende opgepompt waren of die versleten waren, waardoor dat je een klapband kan krijgen. Maar ook bijvoorbeeld een gebrek aan koelvloeistof of remolie.
3: Het aantal medische interventies daalde met 14% tot 442 gevallen. De meeste oproepen kwamen uit Frankrijk, Spanje, Turkije en Thailand. In totaal werden 171 mensen gerepatrieerd. In Genua in Italië is de voormalige topman van de snelweguitbater in het land veroordeeld tot 12 jaar cel nadat daar 8 jaar geleden een snelwegbrug instortte. Daarbij vielen 43 doden. In totaal stonden meer dan 50 mensen terecht. De ex-topman zat al in de cel voor een ander ongeval op een viaduct. Vanavond en vannacht helder bij minimaal tot 15 graden. Morgen afwisselend zon en wolken bij maximaal tot 30 graden. Lokaal is er kans op een onweersbui. Dit weekend frisser, blijft wel droog bij 23 graden.

0: is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het agentschap Natuur en Bos dient een strafklacht in na de natuurbranden in het Nationaal Park Hoge Kempen gisteravond. Dat meldt Vlaams minister van Omgeving Joop Broens. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de branden mogelijk werden aangestoken. Het parket heeft ook een onderzoek geopend. En het agentschap Natuur en Bos stelt zich ook burgerlijke partij. Intussen blijft code oranje voor brandgevaar daarvan kracht. In Peer in Limburg zijn 15 kinderen gewond geraakt nadat hun paarden op hol sloegen tijdens een zomerkamp. Het gebeurde tijdens een rit in het bos. Een van de paarden struikelde, de andere dieren schrokken en sloegen op hol. De kinderen zijn tussen 8 en 14 jaar. 8 kinderen werden naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging. 4 van hen mochten intussen naar huis. Niemand raakte zwaar gewond. En Amerikaans president Donald Trump zal zondag aanwezig zijn op de WK-finale in New York. Dat meldt de woordvoerster van het Witte Huis. Trump zal na de match ook de trofee uitreiken aan de wereldkampioen. Dat wordt ofwel Spanje ofwel Argentinië. De Argentijnse president Milei zal er niet bij zijn, omdat dat ongeluk zou brengen. Hij zal uit bijgeloof de finale op tv kijken. Of de Spaanse premier Sanchez naar de VS afreist, is nog niet bekend. Vanavond en vannacht helder bij minima tot 15 graden. Morgen afwisselend wolken en zon bij maxima tot 30 graden. Lokaal is er kans op een onweersbui. Dit weekend frisser, het blijft wel droog bij 23 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het agentschap Natuur en Bos dient een strafklacht in na de natuurbranden in het Nationaal Park Hoge Kempen gisteravond. Dat meldt Vlaams minister van Omgeving Jo Broens. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de branden mogelijk werden aangestoken. Het parket heeft ook een onderzoek geopend en het agentschap Natuur en Bos stelt zich ook burgerlijke partij. Intussen blijft code oranje voor brandgevaar van kracht. In Peer in Limburg zijn 15 kinderen gewond geraakt nadat hun paarden op hol sloegen tijdens een zomerkamp. Het gebeurde tijdens een rit in het bos. Een van de paarden struikelde, de andere dieren schrokken en sloegen op hol. De kinderen zijn tussen 8 en 14 jaar. 8 kinderen werden naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging. 4 van hen mochten intussen naar huis. Niemand raakte zwaar gewond. En Amerikaans president Donald Trump zal zondag aanwezig zijn op de WK-finale in New York. Dat meldt de woordvoerster van het Witte Huis. Trump zal na de match ook de trofee uitreiken aan de wereldkampioen. Dat wordt ofwel Spanje ofwel Argentinië. De Argentijnse president Milei zal er niet bij zijn, omdat dat ongeluk zou brengen. Hij zal uit bijgeloof de finale op tv kijken. Of de Spaanse premier Sanchez naar de VS afreist, is nog niet bekend. Vannacht helder bij minima tot 15 graden. Morgen afwisselend wolken en zon bij maxima tot 30 graden. Lokaal is er kans op een onweersbui. Dit weekend frisser, blijft wel droog bij 23 graden.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het agentschap Natuur en Bos dient een strafklacht in na de natuurbranden in het Nationaal Park Hoge Kempen gisteravond. Dat meldt Vlaams minister van Omgeving Jo Broens. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de branden mogelijk werden aangestoken. Parket heeft ook een onderzoek geopend en het agentschap Natuur en Bos stelt zich ook burgerlijke partij. Intussen blijft code oranje voor brandgevaar van kracht. In Peer in Limburg zijn 15 kinderen gewond geraakt nadat hun paarden op hol sloegen tijdens een zomerkamp. Het gebeurde tijdens een rit in het bos. Een van de paarden struikelde, de andere dieren schrokken en sloegen op hol. De kinderen zijn tussen 8 en 14 jaar. 8 kinderen werden naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging. 4 van hen mochten intussen naar huis. Niemand raakte zwaar gewond. En Amerikaans president Donald Trump zal zondag aanwezig zijn op de WK-finale in New York. Dat meldt de woordvoerster van het Witte Huis. Trump zal na de match ook de trofee uitreiken aan de wereldkampioen. Dat wordt ofwel Spanje ofwel Argentinië. De Argentijnse president Milei zal er niet bij zijn, omdat dat ongeluk zou brengen. Hij zal uit bijgeloof de finale op tv kijken. Of de Spaanse premier Sanchez naar de VS afreist, is nog niet bekend. Vannacht helder bij minima tot 15 graden. Morgen afwisselend wolken en zon bij maxima tot 30 graden. Lokaal is er kans op een onweersbui. Dit weekend frisser, het blijft wel droog bij 23 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.